things rattled, you came.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Bij de zware bosbranden in het departement Gironde in Frankrijk is een brandweerman van 38 overleden. Tijdens het blussen is hij met zijn auto van de weg geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Frans president Macron bezocht gisteravond het rampgebied. Hij noemt de branden ongekend en had het over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 42.000 hectare natuur is intussen afgebrand en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. Intussen is ook een andere brand in Zuid-Frankrijk in het departement Var heropgeflakkerd. De brandweer is die volop aan het blussen. Het vuur is nog niet onder controle. In Seattle in de VS is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen weekend op een foodtruckfestival. Hij is in een jeugdinstelling geplaatst. De politie gaat uit van 3 verdachten. 1 van hen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De 3e verdachte wordt volop gezocht. Bij de schietpartij vielen 3 doden en 4 gewonden. Remco Evenepoel heeft gisteren het Natour-criterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Hergots in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
2: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoede vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier. Dus dat maakt het wel extra speciaal.
1: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Tennis. Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 2e ronde van het toernooi in Washington DC in de VS. Hij verloor van een Amerikaan in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
6: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

0: 20 graden zal vanmorgen zijn, maar vandaag toch ook al een staalblauwe hemel. En het zonnetje is wakker. En Bon Jovi op de radio zometeen. Eerst het nieuws van 7 met Julie Isabeau. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Frankrijk blijft de situatie rond de bosbranden onvoorspelbaar. Maasmechelen Village gaat vandaag weer open na een valse bommelding gisteravond. Remco Evenepoel wint het Natuurcriterium in Aalst. In Frankrijk, in het departement Gironde, houden ze hun hart vast voor de zware bosbranden daar. De situatie bleef gisteren stabiel, maar vandaag verwachten ze daar opnieuw een hittegolf. En dat kan het vuur opnieuw aanflakkeren. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeijeren vanuit Bordeaux.
2: Gisteren is er met blusvliegtuigen een soort van buffer aangelegd rond dat brandend gebied. In die buffer heeft men brandvertragers neer laten vallen vanuit die vliegtuigen. Nu, het minder goede nieuws is dat de weersomstandigheden vandaag, die worden weer slechter, want het wordt terug veel warmer.
1: President Macron bezocht gisteren het rampgebied. Hij bedankte de brandweer en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand en de zwaarste situatie sinds de Tweede Wereldoorlog. In Seattle in de VS is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen weekend op een foodtruckfestival. Hij is in een jeugdinstelling geplaatst. De politie gaat uit van 3 verdachten. Een van hen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De derde verdachte wordt nog volop gezocht. Bij de schietpartij vielen 3 doden en 4 gewonden. En bij ons gaat het shoppingcentrum Maasmechelen Village vandaag weer open na de bommelding gisteravond. Het shoppingcentrum werd rond 6 uur volledig ontruimd nadat iemand een dreigmail had gestuurd. Ook verschillende andere bedrijven in de buurt kregen zo'n mail. Het shoppingcentrum werd volledig afgesloten en doorzocht, maar het ging om valsalarm. Remco Evenepoel heeft gisteravond het Natuurcriterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Hergots in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
3: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoede vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier. Dus dat maakt het wel extra speciaal.
1: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Het beste Belgische resultaat in 45 jaar. En tennis dan. Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 2e ronde van het toernooi in Washington DC in de VS. Hij verloor van een Amerikaan in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
0: 7:03 is het geworden op deze dinsdag. Eens kijken naar de weg, maar een volledig witte pagina op dit moment. Geen files dus waar je meer dan 5 minuten verliest.
4: Dit is Joe.
5: Met Alain Klaas.

lijkt wel alsof we opnieuw in een hydration break zitten op het WK. Dat was toch wel opvallend, hè? Dat was heel vaak met muziek van deze mannen. Niet helemaal onlogisch trouwens, want als Bon Jovi door de speakers knalt, is het meteen een feestje natuurlijk. Dat wisten ze wel daar in die stadions. It's My Life om deze dinsdag 28 juli mee te beginnen. Fijn dat je de radio op Joe hebt gezet. Dat is de eerste goede keuze die je al hebt gemaakt vandaag. Ik kan ook vandaag weer radio komen kijken in Westende. Het was daar gisteren weer volop zonnig en dat zal vandaag niet minder zijn. Het wordt een echte topdag en daaraan de zee dan toch nog een aangename pakweg 25 graden. En misschien leggen we daar ook wel een cadeautje voor jou klaar. Het is een Belgische opgave vandaag. En het nummer komt van Leo. Misschien gaat er nu al een belletje rinkelen. Wel, straks wordt het helemaal duidelijk als we dat smaakje hier zullen wegklikken en likken uit dat nummer van haar. Zometeen de man die straks trouwens om 5 uur zal optreden daar aan ons Paradise Beach Meteor. Als je dat mini-concertje wil meepikken, moet je dus richting Westende rond die tijd. Eerst nog deze, Bananarama. En die vinden deze zomer blijkbaar ook net iets te warm. It's a cruel summer.

0: it is Joe.
1: Joe. Good times. Great music.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Straks zal hij op zoek moeten naar de uitgang richting podium. Vooral geen nooduitgang bij ons aan onze Paradise Beach. Als het allemaal net iets te hectisch wordt, hij heeft het zelf ook meegemaakt. Hij moest het een tijdje rustiger aandoen. En eigenlijk ben je dan een beetje zelf op zoek naar de nooduitgang. Meteor en zijn recentste single. Ongetwijfeld hoor je die dus ook straks om 5 uur aan ons Paradise Beach. Je bent daar van harte welkom voor dat mini-concertje van Meteor.
1: Dit is Joe.
0: Ja, augustus, traditiegetrouw, het moment dat tweede zitters moeten blokken voor hun herexamens. Maar treft het nu dat dan net ook op dat moment Pukkelpop georganiseerd wordt? Beetje lastig, maar er is nu een oplossing. Er is namelijk Pukkelblok. Op woensdag 19 augustus, de dag voor de officiële opening van Pukkelpop, openen ze de clubtent op de festivalweide speciaal voor studenten. Tussen 9 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds kunnen ze daar dan in alle rust studeren voor die tweede zit. En het leukste van allemaal, als beloning voor dat harde werken, krijgen de studenten een exclusieve backstage rondleiding, een verrassingsoptreden en een pakje friet. Op donderdag start het festival dan officieel en dan verhuist die blokbar, want die blijft wel bestaan, maar die gaat naar een verder gelegen locatie. En tot en met zondag word je daar als student dus ook helemaal in de watten gelegd. En dankzij een livestream pik je toch nog volop de sfeer van de weide mee. Goed gevonden. Pukkelblok dus. En meer dan 2000 doden bij de vorige hittegolf. Het wordt nu echt wel alarmerend, zeggen klimaatwetenschappers. Ja, deze zomer zijn er al zo'n 2000 doden gevallen door de extreme hitte. Dat is waanzinnig, dat cijfer. En toch blijft het daar ijzig stil over. Die radiostilte maakte onze klimaatwetenschappers woedend. Klimatoloog Jean-Pascal van Ieperzele verscheen dit weekend symbolisch met een zwarte rouwdas op de Waalse televisie. Wetenschappers roepen nu luider dan ooit dat er echt iets moet gebeuren. Zo wil hij dat steden dringend op zoek gaan naar koele, publieke vluchtplekken met airconditioning om kwetsbare mensen te beschermen. Onze straten moeten veel groener worden met extra bomen en water. En moeten ook onze huizen eigenlijk deftig geïsoleerd worden, eindelijk deftig geïsoleerd worden tegen alle hittegolven. Ja, zijn boodschap aan de politiek hakt er wel in. Veiligheid draait vandaag niet alleen om defensie, zoals drones. Daar worden miljarden in geïnvesteerd, maar ook wel simpelweg om het garanderen van een leefbaar klimaat. Straffe uit.
1: Het gat van de playlist.
0: Ja, maar 2000 doden, daar kan je inderdaad niet aan voorbij gaan. Jongens, toch, wat een hitte is het al geweest. En het ziet er naar uit dat we weer zo'n warme dagen tegemoet gaan. Daar moeten we eventjes een muzikale link aan koppelen. Dat zou bijvoorbeeld dit kunnen zijn. Glenn Frey en The Heat Is On. Agnetha Feldkeuk heeft trouwens ook een Heat Is On, dus dat zou ook wel kunnen natuurlijk. We hebben dit ook van Sandra, dat is een tijd geleden. Ja, deze nacht zal nog meegevallen hebben, maar de komende nachten worden toch ook weer warm en heet. In The Heat Of The Night van Sandra, en dit zou ook kunnen natuurlijk, The Queen Of Disco. Hot Stuff van Donna Summer. Welke hitteplaat denk jij aan? Stuur ze maar door via de Joe-app. Ondertussen genieten wij nog eens van deze Spice Girls. Joe.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro.

0: Dat mensen snel die precies 30 jaar geleden het leven van 5 vrouwen in het Verenigd Koninkrijk toch wel lichtjes heeft veranderd. Die eerste single van de Spice Girls met Wannabe. In no time stond die single in heel Europa aan de top. En we hebben ook die Emotions gehad met Best of My Love. Brengt ons weer bij dit hier.
1: Het gat van de playlist.
0: En dat gaat over de klimaatwetenschappers die nu toch echt wel alarm slaan. Wist je dat er deze zomer in ons land al 2000 doden zijn gevallen door die extreme hitte die we hebben gehad? De klimaatwetenschappers willen dat steden dringend op zoek gaan naar koele publieke vluchtplekken met airconditioning om kwetsbare mensen te beschermen. En onze straten moeten veel groener worden met extra bomen en water. En we moeten onze huizen eindelijk deftig isoleren tegen die hittegolven. Ja, de boodschap aan de politiek van die klimaatwetenschappers hakt erin. Veiligheid draait vandaag niet alleen om defensie, zoals drones en alles wat daarmee te maken heeft. Daar worden miljarden in geïnvesteerd, maar simpelweg ook om het garanderen van een leefbaar klimaat. Een boodschap die hopelijk toch wel aankomt. Welke muziek kunnen we daarbij verzinnen? Wel, dit is een aantal keer binnengekomen. Karin uit Oostende stuurde het door. Jan uit Aartslaar. Betty uit Boom. Claudia uit Kortrijk. Allemaal dachten ze aan deze Billy Idol. En Hot in the City. Ja, dit natuurlijk, hè. Buster Poindexter. Onder andere door Emily uit Brugge en Dirk uit Sint-Niklaas gesuggereerd. Een beetje R&B kan ook wel, natuurlijk. Bernard stuurde dit door. Hot in Here van Nelly. Een aantal keren gesuggereerd. Maar iets wat lang geleden is, in mijn gevoel, en wat inderdaad wel een heel toepasselijk nummer is, is dit hier van Midnight Oil. Filip uit Tiene. Filip, 2 keer doorgestuurd. Steven uit Zeelen en Kim uit Geel. Dankjewel daarvoor.

0: In hun eigen land valt het nogal mee op dit moment. 16 graden zie ik hier in Sydney vandaag. Ja, het is daar winter zeker op dit moment. Midnight Oil en Beds Are Burning. Ondertussen 19:30 geworden, hoofdpunt uit het nieuws. Die komen er nog eens aan met Julie Isabeau. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er staan op dit moment 529 extremisten op de lijst van het OCAT, dat het dreigingsniveau in ons land analyseert. Dat schrijft HLN. Het OCAT volgt hen bijvoorbeeld op omdat ze contact hebben met extremisten of omdat ze online haat verspreiden. Opvallend, in de lijst duiken al maar meer minderjarigen op. Er volgen ook al maar meer mensen een deradicaliseringstraject. In Duitsland hield de politie de dader van de aanslag in Berlijn al in de gaten met camera's aan de voordeur van zijn woning. Dat meldde Duitse media. Er wordt nu onderzocht of die bewaking wel correct is verlopen. Eerder raakte al bekend dat de man al eens werd veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad. Hij had banden met IS. Bij de aanslag zaterdagavond vielen 1 dode en 29 gewonden. De politie schoot de man nadien dood. En in Oekraïne heeft het Oekraïnse leger heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Dat zegt de burgemeester daar. Het grootste deel werd onschadelijk gemaakt voor ze de stad konden bereiken. Bij de aanvallen raakten wel verschillende gebouwen beschadigd, maar het is niet duidelijk hoe groot de schade is. Of er slachtoffers vielen, is nog niet bekend. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan.
0: Dankjewel, Julie. Ja, 1 file op onze snelwegen op dit moment, waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne, reken daar op 8 minuten extra.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

Ja, het was toch een van de grote verrassingen deze zomer. Er komt binnenkort nieuwe muziek aan van Destiny's Child. 20 jaar nadat ze ermee zijn opgehouden. Het is niet dat ze nu weer samen nieuwe nummers aan het schrijven zijn, maar er is blijkbaar nog bijzonder goed materiaal dat nog nooit is gebruikt en dat nu wordt geremixed. Binnen een maandje weten we, want dan komt dat nieuwe album uit, weten we dus hoe het zal klinken. Crazy in Love hadden we nog eens van Beyoncé. Ja, ondertussen is Astrid op vakantie vertrokken. Die heeft dat dubbel en dik verdiend. Ze heeft ons Paradise Beach de afgelopen weken telkens mogen openen om 10 uur 's ochtends. Sinds gisteren is dat nu een taak die Heidi op zich neemt. Straks mag ze dus weer na het nieuws van 10 uur. Het hele terras is dan van jou. Inclusief alle lekkers dat we daar hebben. Een cocktail om 10 uur zal misschien nog wat vroeg zijn. Maar Anita liet daar net al weten dat zij daar een koffietje gaat drinken van zodra het open is. Dus je bent van harte welkom. We hebben ook lekkere cannoli trouwens, hè. Dat zijn ze van die Italiaanse koekjes. Lekker, lekker, lekker. Dik de moeite. En ondertussen is ook al duidelijk dat de ijsjes van Joe geweldig zijn. Een bubble waffle moet je toch echt geprobeerd hebben. Wel, vandaag lijkt mij een topdag. En het zou zomaar eens kunnen dat het op onze kosten is. Want ik heb hier weer een Joe tote bag. Een Joe t-shirt. Een Joe sleutelhanger. Een Joe strandbal. En een voucher voor een heerlijk ijsje daar op dat Joe Paradise Beach. Allemaal spullen die je nergens kan vinden. Alleen maar hier kan winnen. En het is een smaakje dat we zoeken vandaag. Als je het herkent in het volgende nummer, mag je dat doorsturen via de Joe-app. Ik zei er straks al dat het een Belgisch nummer is van Leo. Ja, dit hier is het. Wat hebben we weggelikt?

0: Vanavond bij VTM kijkt iedereen zijn ogen uit in een imposant kasteel in Met Vier in Bed. En bij VTM 2 is het Tom Cruise die indruk maakt in Mission Impossible Rogue Nation. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
4: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting.

0: je hebt misschien het origineel nog gehoord van dit nummer. Dat draaien we wel eens hier bij Joe. Van Typically Tropical komt dat. Wow, we're going to Barbados, was het bij hen. Maar bij de Benga Boys gingen we natuurlijk naar Ibiza, wat dacht je? En daarvoor zat de opgave voor die goodie bag. Ik kan nog niet vertellen wat daar allemaal in zat. Maar dat gaan we vragen aan Leen Kaslo. Die heb ik nu aan de lijn. Leen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb ik nu goed begrepen dat het smaakje dat we hier zoeken vandaag, dat het werd ingefluisterd door een 9-jarige bij jou?
1: Ja, dat klopt helemaal. Die zat aan tafel en die zei, mama, je moet banana doorsturen. Dus voilà, hebben we gedaan.
0: Hoe straf dat een 9-jarige een oude Belgische hit zou kennen. Hoe komt dat toch? Dat is raar, hè?
1: Ja, dat is heel raar. Ik kan het u niet zeggen, ik weet het niet. Ik ben heel goed genusterd.
0: Oh, wel, maar zij, Mila is het, geloof ik toch, hè?
1: Mila is het, inderdaad.
0: Ja, die heeft het jou ingefluisterd. Jij dacht, ja, dan probeer ik dat maar. Laat dat nu net het juiste antwoord zijn. Want applausje voor jezelf en ook voor Mila natuurlijk. Want banana was inderdaad wat we zochten. Ga je nu samen met haar naar onze Paradise Beach?
1: We gaan dat proberen. We vertrekken morgen op reis.
0: Oh ja, dan wordt het misschien een beetje lastig. Want het is maar tot 9 augustus natuurlijk. Hè? Maar
1: dan gaat het niet meer lukken.
0: Maar zeg, we gaan op reis. Waar ga je naartoe?
1: Wij vertrekken naar Canada.
0: Wauw, wat fantastisch. Ja. Oh, ik ben daar ooit geweest. Dat is echt de mooiste natuur die ik mij kan voorstellen. Waar ga je precies naartoe in Canada?
1: Wij vliegen op New York en dan reizen wij door naar Saint-Hyacinthe en naar Montreal, Quebec. Wij gaan daar een tour doen.
0: Ah ja, ik zat helemaal aan de andere kust. Maar dat is fantastisch. En ik herinner me nog dat ik daar in een houten chaletje zat en dat er zo een ree, of weet ik, een gigantisch beest, 's ochtends aan mijn raam stond te blazen. Echt een fantastische vakantie heb ik daar meegemaakt. Ik wens je een fantastische vakantie. Misschien kan je iemand uit de buurt blij maken met die bon natuurlijk van ons Paradise Beach, want het zou jammer zijn als zij blijft
1: liggen. Mijn zus is aan de zee, dus ik ga je het lekker doorgeven dan.
0: Oh, maar die zus die zal zo blij zijn. Zeg, Leen, maak er een geweldige vakantie van. Geniet daar in Canada en we zien elkaar dan misschien volgend jaar wel in Westende. Nee, laat ons afspreken dat je dan eens langskomt.
1: Wel, ik vind dat een heel goed idee. Dat is goed.
0: Groetjes ook aan Mila, hè. Bye.
1: Ja, bye.

Leen is dus de gelukkige. Enfin, het is de zus van Leen die de gelukkige is geworden van dat prachtige goodie bag pakket, zeg maar. En Mila die had het ingefluisterd. We hadden dan het Ed Sheeran met Azizam en Laura Branigan met Self Control. Op dinsdagochtend blikken wij graag nog eens terug naar die dinsdagochtenden hier van Sven en Anke. Je weet wellicht dat dat de dag is waarop er telkens een coverartiest passeert. En wel, die gewoonte trekken wij gewoon door in deze Joe Summer, maar je mag zelf kiezen deze keer. Afgelopen weken hebben we vooral de straffe nummers uit het afgelopen seizoen, dat tiende seizoen nog eens herhaald. Maar dat kan dus ook een artiest zijn uit de vorige seizoenen van Sven en Anke. Welke cover zou jij graag nog eens willen horen? Je mag dat nu laten weten via de Joe-app. Gaan we die straks mogelijk wel draaien. J-Lo zometeen tot aan het nieuws. En deze man hier...

0: gaan naar de zomer van 1990. En zowat overal in Spanje, want ik was daar toen op vakantie, klonk één Belgische groep door de speakers. Zometeen weet je welke. Na het nieuws van 8 uur met Julie Isabeau. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. 2 jaar geleden verijdelde de politie een aanslag op de Pride in Leuven. Het Franse departement Gironde zet zich schrap voor een nieuwe hittegolf. En Oekraïne vuurt honderden drones af op Moskou. Een jonge man van 18 plande een aanslag op de Pride in Leuven 2 jaar geleden. Dat schrijft HLN. De man kwam in het vizier van de veiligheidsdiensten omdat hij in verschillende chatgroepen op zoek was naar wapens. Je hoort HLN-journalist Bjorn Makelberg.
2: Op basis van die informatie is er natuurlijk een groot onderzoek gestart met een undercoveragent. In een van die telegramgroepen reageerde de agent op de berichten dat hij hem misschien kon helpen, omdat hij een wapenhandelaar was. En de 18-jarige die was zo stoutmoedig dat hij met de wildvreemde afsprak in Leuven en daar zijn kaarten op tafel legde. En hij en zijn broeders planden een aanslag op de LGBTQ-gemeenschap.
1: De man zat maandenlang in voorhechtenis. Intussen is hij vrij onder voorwaarden. In november staat hij terecht voor het plannen van een aanslag. En riskeert hij 20 jaar cel. Op dit moment staan er 529 mensen op de lijst van het OCAT dat het dreigingsniveau in ons land analyseert. Dat schrijft HLN. Het OCAT volgt hen op voor extremisme en terrorisme, bijvoorbeeld omdat ze contact hebben met extremisten of omdat ze online haat verspreiden. Het overgrote deel wordt gevolgd voor jihadistisch extremisme. Op de tweede plaats staan rechtsextremisten. Opvallend, in de lijst duiken al maar meer minderjarigen op. Er volgen ook al maar meer mensen een deradicaliseringstraject. En de man van 21 die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn stond al onder camerabewaking. En de politie hield ook zijn huis in de gaten. Op beelden is te zien hoe de man zijn woning verlaat. Een uur later reed hij in op een menigte. Er wordt nu onderzocht of die camerabewaking correct is verlopen. De man stond al langer op de radar van de veiligheidsdiensten omdat hij banden had met IS. Bij de aanslag zaterdagavond vielen 1 dode en 29 gewonden. De politie schoot de dader nadien dood. In Frankrijk, in het departement Gironde, houden ze hun hart vast voor de zware bosbranden daar. De situatie bleef gisteren stabiel, maar vanaf vandaag verwachten ze opnieuw een hittegolf. En dat kan het vuur opnieuw aanwakkeren. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeijren vanuit Bordeaux.
3: Gisteren is er met blusvliegtuigen een soort van buffer aangelegd rond dat brandend gebied. In die buffer heeft men brandvertragers neer laten vallen vanuit die vliegtuigen. Nu, het minder goede nieuws is dat de weersomstandigheden vandaag, die worden weer slechter, want het wordt terug veel warmer.
1: President Macron bezocht gisteren ook het rampgebied. Hij bedankte de brandweer en de andere hulpverleners. Hij sprak over een ongeziene brand en de zwaarste situatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Oekraïnse leger heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Dat zegt de burgemeester. Het grootste deel werd onschadelijk gemaakt voor ze de stad konden bereiken. Er raakten wel verschillende gebouwen beschadigd. Of er ook slachtoffers vielen, is nog niet bekend. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
0: Ja, als je dacht, boven de 30 graden gaan we nu toch niet meer geraken. Ja, het is weer zover hoor, 34 graden morgen. En 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Langste file staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne, daar moet je nu een kwartiertje bijtellen. En richting Antwerpen op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord, daar komen 7 minuten bij.
4: Dit is Joe.
5: Met Alain Klaas.

ik herinner het me nog. Ik was in 1990 in Spanje op vakantie. En ik schrok toch wel toen ik daar de eerste beste strandbar binnenging. En ik hoorde daar een Belgische groep door de luidsprekers knallen. Ja, dat gebeurde niet zo vaak. Maar dat was dus die Valle con Dios. En het grappige is dat eender welke andere strandbar ik ook binnenwandelen. Overal was het Valle con Dios. Ja, dat was toen echt een topper daar in het zuiden. Grappige verrassing. Nee, Nana, op deze dinsdagochtend. Het is ondertussen 8:08 geworden. Ik heb hier een koffer staan in de studio. En daar gaan we straks het tweede item insteken. Als jij alle 5 items die ik erin steek deze week, als je die allemaal kan opsommen vrijdag, dan heb ik heel goed nieuws voor je, want dan mag je naar de Ardennen. Ik vertel alles, alle details daar straks over, maar hou het in de gaten wanneer we dat volgende item erin gaan steken. En we zijn ondertussen ook aan het kijken naar de vele suggesties die jullie hebben doorgestuurd voor de coverartiest. Ik zie er hier weer een heel aantal opduiken. Holding Out for a Hero komt hier net nog binnen. Coco Junior. We hebben heel vaak Jaap Rezema ook gehad. Isabelle A. en Koen de Bouw. Ja, telkens als we die vraag stellen, komt dat nummer nog eens boven. Ja, zijn ze hier een beetje aan het oplijsten. Gaan we zo meteen eens naar kijken. Maar je kan nog altijd je suggestie doorsturen. Eerst gaan we naar de man die ons Paradise Beach mee zal afsluiten. Dat is nog eventjes hoor, maar we draaien hem zo meteen wel. Het is Aaron Blommaert en Zoe met Tranen van Goud komt eraan naar de Police. Message in a Bottle.

Als je fan bent van deze Aaron Blomhaard, dan moet je 8 augustus blokkeren in je agenda. En als locatie kan je erbij zitten Westende Koning Ridderdijk. Dus Westende Koning Ridderdijk. Niet toevallig de locatie van ons Paradise Beach, want hij zal daar een concert geven. Het zal het laatste concert zijn dat we verzorgen daar aan ons Paradise Beach deze zomer. 8 augustus dus. Zorg ervoor dat je erbij bent, want die recentste single gaat daar ongetwijfeld ook passeren. Tranen van goud. Ik zei daarnet dat we Jaap Rezema erg vaak hebben ontvangen als suggestie voor de herhaling van een cover. En we gaan dus terug naar het najaar van 2024. Toen kwam hij elke week langs om een cover te brengen. En hij bracht ook telkens een beetje een eigen versie ervan. Ook heel vaak een nummer vertaald. Hij heeft onder andere Volumia gedaan met Hou Me Vast. Dat moest hij niet vertalen. Goeie cover was ook Vergeef Me. Dat was zijn versie van Lose Control van Teddy Swims. Maar de suggestie die we hier de afgelopen minuten het vaakst hebben binnengekregen was om zijn cover van Foreigner nog eens te doen. Ja, hij heeft er een fantastisch nummer van gemaakt. Die van I Wanna Know What Love Is. Dat werd in zijn versie Ik Wil Van De Liefde Leven. En daar gaan we nu nog eens van genieten.

0: profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter. Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

Het was de eerste keer dat we die bijzondere stem van Anastasia te horen kregen. Je moet weten dat ze geplaagd werd. Ze werd een beetje gepest op school omdat ze zo, ja, klein beetje nasaal klinkt. Maar het was niet de laatste keer, want ze heeft ondertussen al een hele reeks hits gehad natuurlijk. Dus dat was haar manier om revanche te nemen aan al diegenen die haar gepest hebben toen. Anastasia, het begon dus rond de eeuwwisseling met I'm Out of Love. Ja, ik ben vandaag ook weer op zoek naar iemand die, nou, pakweg de laatste 10 minuten van deze Joe Summer wil vullen. Gisteren gebeurde dat door de sympathieke Saskia Verhey uit Oostende. Zij had net een padelcursus gevolgd in Spanje, maar de theorie in de praktijk omzetten, dat was nog niet zo eenvoudig. Misschien herinner je dat nog wel. We kregen heel veel complimenten binnen op het lijstje dat zij had gemaakt met onder andre die geweldige Joe Dassin en L'été Indien. Ik dacht dat Mika er ook bij was en ik moest daar toe. Ja, drie zomerse leuke nummers. Ik neem dat aan dat jij ook zo van die favorietjes hebt. Wel, die mag je ons bezorgen. En het zou dan kunnen dat ik jou straks aan de lijn heb en dat die laatste 10 minuten van vandaag gewoon jouw minuten worden, als dat niet cool is. Laat maar weten welke drie favoriete zomerse hits jij hebt via de Joe-app. En ondertussen luister naar Philip Bailey en Phil Collins met Easy Lover.

0: Dit project begon met de vraag van Philip Bailey aan Phil Collins of hij ook eens een drummetje wou komen doen op zijn album. En van het een kwam het ander. Voor ze het wisten waren ze aan het jammen en aan het experimenteren. En het resultaat van al dat geëxperimenteerd werd deze Easy Lover een grote hit geworden voor Philip Bailey en Phil Collins. We gaan naar Inner Circle zo meteen met Rock With You. Maar ondertussen is het 8:30 geworden. Hoogpunt uit het nieuws, die krijg je nog eens van Julie Isabel.
1: Goedemorgen. In het Schipperskwartier in Antwerpen is een vrouw van 50 neergestoken. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De dader is weggevlucht en nog steeds spoorloos. Er staan op dit moment 529 extremisten op de lijst van het OCAT dat het dreigingsniveau in ons land analyseert. Dat schrijft HLN. Het OCAT volgt hen bijvoorbeeld op omdat ze contact hebben met extremisten of omdat ze zelf online haat verspreiden. Het overgrote deel wordt gevolgd voor jihadistisch extremisme. Op de tweede plaats staan rechtsextremisten. Opvallend in de lijst duiken al maar meer minderjarigen op. Er volgen ook al maar meer mensen een deradicaliseringstraject. En in Duitsland hield de politie de dader van de aanslag in Berlijn al in de gaten met camera's, dat meldde Duitse media. De man van 21 werd in de gaten gehouden met een camera aan de ingang van zijn woning. Er wordt nu onderzocht of die bewaking correct is verlopen. Eerder raakte al bekend dat de man al eens werd veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad. Hij had ook banden met IS. Bij de aanslag zaterdagavond vielen 1 dode en 29 gewonden. De politie schoot de man nadien dood. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan.
0: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat op de Brusselse ring op de binnenring. Tussen Machelen en Zaventem, 8 minuten daar. Richting Antwerpen op de E19, tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord, 7 minuten. Richting Brussel op de E19, 2 files daar. Tussen Rumst en Mechelen-Noord, 6 minuten. En tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen, 5 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Merksem. De problemen zijn daar een beetje geslonken. 6 minuten moet je daar nog aanschuiven.
2: Dit is Joe. Met Alain Klaas.

0: als er één plek op de wereld is waar ze wel iets kennen van zomerse en aanstekelijke nummers, dan is het toch wel Jamaica. Deze mannen komen vandaar. Inner Circle en Rock With You.
1: Dit is Joe.
0: Ja, we hebben al heel wat mensen gelukkig gemaakt. Anna uit Laakdal, die mag naar La Roche-en-Ardennes. En vorige vrijdag hebben we Kelly uit Vremde gelukkig kunnen maken met een wellnessweekend in dat Golden Lake & Spa in de Ardennen. Allemaal van Anatura natuurlijk. Hè. Op de website kan je het allemaal gaan bekijken. Anatura.be. Misschien ben jij het wel deze week, want we hebben onze koffer weer leeggemaakt en we zijn ze weer aan het vullen. Want gisteren hebben we er een eerste item ingestoken. En waar spelen we voor deze week? Dat is voor een weekend Golden Lakes Village. Voor 4 personen, inclusief ontbijt en een 3-gangen menu in het restaurant. Lijkt een beetje op de prijs van vorige week, maar het is voor 4 personen. Dus je kan met het hele gezin daar naartoe. Lijstje dus weer in de buurt van de radio leggen. Misschien kan je binnenkijken als je dat van gisteren niet hebt kunnen noteren. Misschien kan je binnenkijken in onze studio. Het zal niet zo makkelijk zijn, maar zo meteen toon ik het nog wel eventjes op onze video. Dus als je binnenkijkt in onze studio, dan heb je toch weer een stapje voor. En dat volgende item, dus het tweede item van deze week, gaan we er zo meteen in leggen. Heel veel succes!
1: Anatura, luxe vakantieverblijven om zalig te ontspannen in eigen land. Anatura, nature as a destination.

0: haven't met you.
1: Ja, misschien zeg jij het ook wel eens over mij. Haven't met you yet. Maar dat hoeft zo niet te blijven, beste vrienden. Want zaterdag en zondag ben ik ook daar weer in Westende. En de studiodeur daar in Westende staat altijd wagenwijd open. Dus als je eens binnen wil komen, van harte welkom. Zaterdag en zondag van 10 tot 12 kan je mij daar vinden. En George Michael en Aretha Franklin, die hebben er net ook gedraaid. I knew you were waiting for me. Ook weer toepasselijk. Enfin, deze week spelen we voor een weekend Golden Lakes Village voor 4 personen, inclusief ontbijt en 3 gangen menu in het restaurant. Dat is een super toffe prijs. En wat moet je nu doen? Luisteren deze week en dus dat lijstje bijhouden. Als het goed is gegaan, dan staat daar al iets op. En dat zou dit moeten zijn, beste vrienden. Ik weet dat het lastig te herkennen is, maar ik zal maar zeggen dat het in de gemiddelde douche wel ergens staat. He? Dit potje, voilà, dat zit in onze koffer. Wat gaan we er nog in steken? Een tweede item van deze week. En dat een beetje verder. Een boek. Natuurlijk, een boek. Het is een fantastisch boek van Urbanis. Oh, gesigneerd en alles. Maar dus, dat boek, dat gaan we ermee inleggen. Het is gewoon een boek, hè. Je moet Urbanis niet onthouden. Een boek. Dat is wat er op het lijstje ligt. Voilà. Tweede item ligt in de koffer. En je kent het concept misschien ondertussen, of net helemaal niet. Net terug uit vakantie. Wat is die allemaal aan het doen daar? Wel, we hebben hier dus een koffer. Op het einde van de week gaan daar 5 items in zitten. En dan ga ik jou vragen om die 5 items door te sturen via de Joe-app. Als je dat juist hebt, dan gaan we de jury erbij halen. En die gaat het belletje laten rinkelen telkens als je een item juist hebt en 5 belletjes. Ja, dan mag jij dus je eigen koffer pakken voor dat weekendje Golden Lakes Village. Voor 4 personen, inclusief ontbijt en een 3-gangen-menu in dat restaurant. Zo zit het in elkaar. Dus goed noteren deze week, dat is de opdracht. Zometeen draaien we Taylor Swift, The Fate of Ophelia, toepasselijk nummer van Agnetha Veldschut.

zou kunnen denken, Taylor Swift, dat zijn vlotte muziekjes die alleen over de liefde gaan. Dan heb je toch wel fout, hoor. Hier heeft ze de inspiratie gehaald bij Ophelia uit het stuk Hamlet van Shakespeare. Ja, dat is toch niet echt een stationsromanatje te noemen. The Fate of Ophelia van Taylor Swift. Ik heb nog twee platen tot aan het nieuws van 9. Zometeen is dat Anouk. We gaan dus naar Nederland met Nobody's Wife. Eerst deze. Ik denk dat het niet te vaak besteld zal worden vandaag en morgen in de horeca. Hot chocolate. Ik denk dat ze daar raar van zullen opkijken als je dat nu bestelt. Maar ze hebben wel hele toffe nummers gemaakt, zoals dit hier. Hot chocolate dus, met Girl Crazy.

0: Een extreem droge zomer dit jaar. De enige druppels die ik jou kan aanbieden zijn de teardrops van Womack & Womack. Die komt eraan. En ook Jonas met het weerbericht. Na het nieuws van 9 met Julie Isabeau. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een steekpartij in Antwerpen. De man die zaterdag een aanslag pleegde in Berlijn stond al onder camerabewaking. En Oekraïne vuurt honderden drones af op Moskou. In het Schipperskwartier in Antwerpen is een vrouw van 50 neergestoken. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
2: Vanmorgen rond een uur of 6:30 is een zwaargewonde dame aangetroffen. Mensen hebben de politie aangesproken. De politie heeft de eerste zorgen toegediend in afwachting van de medische diensten. De dame is met levensgevaar dan overgebracht naar het ziekenhuis, waar we wat later in de ochtend goed nieuws kregen dat ze buiten levensgevaar is.
1: De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Ook de dader is nog spoorloos. Een man van 21 die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn zaterdag stond al onder camerabewaking, dat schrijven Duitse media. De politie hield ook zijn huis in de gaten. Op beelden is te zien hoe de man zijn woning verlaat en een uur later inreed op een menigte. Er wordt nu onderzocht of die camerabewaking...

0: aanraking correct is verlopen. De man stond ook al langer op de radar van de veiligheidsdiensten omdat hij banden had met IS. Bij de aanslag vielen 1 dode en 29 gewonden. De politie schoot de dader nadien dood. Het Oekraïnse leger heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op de Oekraïnse hoofdstad Moskou. De Russische hoofdstad Moskou liever, dat zegt de burgemeester. Het grootste deel werd onschadelijk gemaakt voor ze de stad konden bereiken. Er raakten ook verschillende gebouwen beschadigd. Of er ook slachtoffers vielen, is nog niet bekend. Veel zon vandaag bij maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden.
1: En 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Langste file staat richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Vilvoorde Luchthavenlaan. Daar is een ongeval gebeurd, dus extra opletten, kwartiertje aanschuiven daar. En ook tussen Rumst en Mechelen-Noord, 7 minuten.
2: Dit is Joe.
3: Met Anne en Klaas.

0: Ja, daar zal onze tuin ook weer niet groen van worden, waarschijnlijk. Van die teardrops van Womack & Womack. Tot 8:56 ondertussen.
1: Het weer met Jonas.
0: En een hele goede morgen, Jonas.
2: Goedemorgen, Alain.
0: Ja, ik lees hier net in de krant, ik vond het eigenlijk wel grappig, ik moest meteen aan jou denken, dat ballonvaders vaak te laag vliegen. Is dat een fenomeen dat jij kent?
2: Goh, ik hou er mij toch altijd aan die minimumhoogtes. Hè. Dus, want dat is wel belangrijk. Af en toe zie ik het natuurlijk ook wel eens gebeuren. Maar we moeten altijd minstens 300 meter houden, hoogte houden boven steden, boven festivals en zo. Voor de veiligheid natuurlijk. Hè. Want moest er iets gebeuren in de lucht, dat we toch op tijd kunnen ingrijpen. Want als je laag vaart, dan kan het snel misgaan natuurlijk.
0: Ja, ik ging de vraag stellen, wat is dan die minimumhoogte? Maar hij is van alles op de hoogte en hij weet het natuurlijk dat het 300 meter is. Nee, maar het staat dus in die kranten dat er een aantal te laag vliegen. Het heeft ook vaak te maken met zo'n reclameballonnen die dan natuurlijk beter zichtbaar zijn. Maar de politie gaat daar boetes op geven. Dus dat ik niet hoor dat jij beboet wordt, hè, jongen. Laten we dat afspreken. Goed zeg, eens kijken naar het weer. Ja, dat is een fantastische dag vandaag, hè?
2: Ja, absoluut. Hè. Echt een zomerse topdag. Er zullen vanavond ongetwijfeld veel luchtballonnen varen, want het is er het weer voor. Hè. Het wordt zonnig tot vanavond laat blijft de zon volop schijnen. Al kunnen er soms, vooral in het westen van het land, soms ook wel eens wat hoge, middelhoge wolken voorbij drijven. Maar er blijft zeker veel ruimte voor de zon. Ja, en het is warm, hè, vandaag met temperaturen toch rond 29, lokaal zelfs 30 graden en een heerlijke 25 graden aan zee.
0: Oh, dat Paradise Beach. Heerlijk briesje daar. Ja, dat blijft toch wel een hotspot, ook vandaag uiteraard met dat prachtige weer. Eens kijken naar morgen, want dan doen we daar nog een schepje bovenop en misschien wel net iets te veel voor velen. Vertel eens, wat zeggen de thermometers morgen?
2: Morgen gaan we richting 35 graden toch gaan, toch in het binnenland. En ook een tropische 30 graden aan de kust.
0: Ja, dat gebeurt niet vaak, hè? Ja.
2: Dat gebeurt niet vaak, maar de wind komt morgen van over land. Dus dan is er niet zo'n groot temperatuurcontrast tussen de kust en het binnenland. Nee. Dus ook morgen aan zee wordt het puffen en zweten. En de zon die blijft morgen de hele dag schijnen. Een helder blauwe lucht verwacht ik morgen. Ook weinig wind. Dus, dus dat wordt in ieder geval een heel warme zomerdag. Waarschijnlijk opnieuw een dagrecord morgen. Maar die grote hitte is gelukkig wel maar van korte duur. Want donderdag dan verliezen we opnieuw een aantal graden. Wordt het opnieuw wat draaglijker. Met dan een graad of 28, 29. En dan verschijnt er in de loop van de dag ook wat meer bewolking. En vooral voor het zuiden van het land. Dat is dus iets voor de Ardennen. Daar kunnen in de loop van de dag een paar onweerachtige buien tot ontwikkeling komen. Maar in Vlaanderen gaat het nog altijd kurkdroog blijven. En niet enkel op donderdag, ook vrijdag en waarschijnlijk tijdens het weekend. Want misschien in het weekend dat het allemaal net iets onstabieler wordt en dat een enkele bui dan kan ontstaan. Maar op de meeste plaatsen gaat het ook dan kurkdroog blijven met nog altijd veel ruimte voor de zon. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop sober. Hè. Die temperaturen die blijven echt wel aan de zomerswarme kant. We gaan toch nog altijd waarschijnlijk iets van 27 graden halen op vrijdag. En in het weekend zie ik opnieuw de grens van de 30 graden in zicht komen. Dus er komt echt maar geen einde aan dat zomerweer. Want zelfs als ik nog wat verder kijk op de weerkaarten richting volgende week, dan blijft die warmte echt wel bij ons. Hè. Ook begin volgende week, maandag, dinsdag, woensdag, zijn er is de kans groot dat we wellicht rond de 30 graden blijven schommelen.
0: Goh, jongens toch. En niets dat een garden party in de weg kan staan dit weekend, want je zei zo hier en daar kan het wat onstabiel zijn, maar dat gaat niet veel voorstellen. Of,
2: dat gaat waarschijnlijk niet voorstellen. Dat is gewoon, nu geven de modellen op zondag kans op een paar buien in de loop van de dag. Maar ik ga ervan uit, eer dat die dag opnieuw wat dichterbij komt, dat die regen alweer van de kaarten gaat verdwijnen. Want dat is toch een beetje de tendens. Op lange termijn lijkt er altijd wat regen op de kaarten te staan, maar naarmate dat die dag dan dichterbij komt, lijken die hoeveelheden altijd toch wel te verdwijnen. Hè. Want het is een heel droge periode en ik zie er niet echt een einde aan komen.
0: Ah, zeg. En is het nu officieel nieuwe hittegolf of weten we dat pas binnen een paar dagen?
2: Dat gaan we moeten afwachten. Hè. Dus daarvoor hebben we minstens 3 tropische dagen nodig in Ukkel bij het KMI. Dus dat blijft afwachten. Maar hoe dan ook is het echt wel opnieuw een heel warme periode. Hè. Dus die 0,5 graden gaat het verschil niet maken.
0: Maakt niet uit natuurlijk. Nee, maar ik wou het gewoon weten. Ja. Want het is toch echt wel weer geschiedenis dat hier wordt geschreven. Dankjewel, Jonas. Ja. Morgen spreken we met elkaar op.

Misschien ken je hem nog wel, hè, die Houdini. Dat was de ontsnappingskoning, die trad overal op. En dan mochten mensen hem handboeien aandoen en eens kijken of het goed was afgesloten en zo. En dan dompelde hij zichzelf onder in een aquarium. En toch reikte hij er telkens weer uit. Toch wel heel straf. Houdini van Dua Lipa en daarvoor hadden we Abel. Daar bestaat ook een bijzonder korte versie van. Ik heb, hier is de hele korte versie van Abel. En moet eens luisteren. Goeie versie ook, vind ik hoor. Dat was ze dus. Eens kijken naar het bekende jarige op deze 28e juli. Jonas Gernaert is jarig. Moeilijk onder één noemer te vatten. Vlaams acteur, stemacteur ook, striptekenaar. Want hij is de vader van kabouter Wesley natuurlijk. Ik heb ook enorm genoten van die reeks Boris. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Hij reisde door Canada. We hadden het daar straks al over, hè, met Jerome en Bokki, de rapper. En eigenlijk moet ook nog regisseur toegevoegd worden aan zijn activiteiten. Want vorig jaar heeft hij zijn debuut gemaakt als regisseur van die straffe televisieserie How to Kill Your Sister. Hij wordt 44 vandaag. Harry Kane is jarig, Engels voetballer, geboren in Londen. Maar 3 jaar geleden ruilde hij Tottenham Hotspur op voor Bayern München. Maar hij was ook een van de toppers voor Engeland tijdens het WK. 6 doelpunten en 1 assist. En ook de speler met de meeste penalty goals in de geschiedenis van het WK voetbal ondertussen. Harry Kane wordt 33 op deze dinsdag. Sophie Straat is jarig. Tot een paar weken geleden was zij een totaal onbekende Nederlandse zangeres. Maar ze heeft redelijk wat over zich heen gekregen na die uitspraak op de Gentse feesten dat alle witte mannen naar achter moesten. Weet je nog wel? Nou, het heeft haar wel op de kaart gezet, moet ik zeggen. Maar of dit nu de goede manier was, dat laat ik in het midden. En laat ons hopen dat ze toch een beetje kan vieren vandaag. Ze wordt 32 en ook Rick Wright is jarig. Dat is een van de oprichters van de legendarische groep Pink Floyd. Hij zingt daar en is ook de man van de keyboards. Hij is eigenlijk geboren als Richard William Wright. Maar dat wordt dus Rick Wright afgekort. Op deze dag is hij geboren in 1943. Hij wordt dus 83 vandaag. Een geweldig excuus om deze topklassieker nog eens boven te halen. Pink Floyd. Another brick in the wall.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh cool!
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

toch echt wel vast, hè, dat recept voor de zomerhit. Hij heeft het ook jarenlang succesvol kunnen toepassen. Zo'n paar maanden voor de zomer was hij er telkens met het nummer dat dan de hele zomer meeging. Dit was die van 9 jaar geleden, Soep bij mij aan radio van Enrique Iglesias. En eigenlijk betekent dat, zet de radio wat luider. Dat is altijd een goed idee, hè? Trouwens, over recepten gesproken. Je hebt het misschien gemerkt, Remco Evenepoel verscheen messcherp aan de start van de Tour de France. Nochtans, als je zou zien wat hij in de aanloop naar die Tour op zijn menu had staan, dan zou je dat absoluut niet verwachten. Elke dag meer dan 5000 calorieën. En dan toch 4 kilogram vermagerd. Dat klinkt eigenlijk als het ultieme droomdieet. Maar wat gebeurt er als wij, gewone, niet-sportieve stervelingen, dat dieet zelf proberen te kopiëren? Ik moet al een spoiler alertje geven, want afvallen zal er niet bij zijn. Integendeel, de scharnieren van het toilet zullen heel veel werk hebben. En een paar extra kilo's op de weegschaal is bijzonder groot, dat de kans dat dat gebeurt. Ik bel zo dadelijk met Michael Sels, diëtist aan het UZ Antwerpen. Hij legt ons uit wat dat extreme dieet van Remco precies inhoudt en waarom we dat thuis beter niet proberen na te doen. Misschien is dit ook wel een van de gevolgen. Walk like an Egyptian van de Bengals.

0: Zometeen mag je die geweldige Elton John nog eens vragen. The I'm Still Standing, dit waren de Bangles. En Walk Like an Egyptian. Ondertussen is het bijna 9:55 geworden. Hoofdpunt uit het nieuws, die krijgen we nog eens van Julie Isabeau.
1: Goedemorgen. In het Schipperskwartier in Antwerpen is een vrouw van 50 neergestoken. Ze werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en was ook even in levensgevaar. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De dader is weggevlucht en nog steeds spoorloos. Amper 8% van de bedrijven maakte gebruik van de energiesteun van de federale regering. Bij kleine bedrijven ging het om amper 4%. Blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Works. In april trok de federale regering 60 miljoen euro uit, zodat bedrijven de kilometervergoeding voor hun werknemers konden verhogen. Aanleiding was de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de brandstofprijzen de hoogte inschoten. Maar volgens SD Works was het te complex om die energiesteun aan te vragen. De maatregel is intussen ook afgelopen. In Frankrijk, in het departement Gironde, blijft de situatie voorlopig stabiel. Er woeden daar nog steeds grote bosbranden. Afgelopen nacht zijn er nieuwe brandhaarden opgelaaid. Maar de brandweer kreeg die snel onder controle. Ook vandaag is het weer alle hens aan dek. De voorspelde wind en hitte kunnen het vuur weer aanwakkeren. Er is al meer dan 42.000 hectare natuur afgebrand. Zo'n 200.000 mensen zijn geëvacueerd. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan.
0: Ja, 34 graden op die thermometer morgen. En één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Brussel, die file groeit daar aan op de E19. Tussen Zemst en Vilvoorde de luchthavenlaan, er is een ongeval gebeurd, dus extra opletten. 24 minuten staat hier op mijn scherm.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: Symbolisch nummer na een toch wel lastigere periode voor Elton John. Samen met zijn tekstschrijver Bernie Taupin maakte hij dit nummer. I'm Still Standing. Ja, 5000 calorieën per dag verorberen en toch 4 kilogram afvallen. Het klinkt als een sprookje, maar voor Remco Evenepoel was het keiharde realiteit in de aanloop naar de Tour de France. Zijn geheim, blijkbaar een tot op de gram uitgekiend schema vol koolhydraten. En als we over dat soort dingen praten, dan denken we aan Michael zelfs natuurlijk, hè, diëtist. Goedemorgen, Michael.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat gebeurt er als wij gewone stervelingen morgen hetzelfde zouden proberen eigenlijk?
1: Ja, als we 5000 calorieën zouden eten, ja, dan gaat je gewicht wat stijgen natuurlijk. Hè. Er zijn maar weinig mensen die zoveel energie verbruiken. En dan hij verliest nog gewicht. Ja, dat gaan we bij ons niet meemaken.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar hoe ziet zo'n extreem topsportdieet er dan precies uit? En waarom werkt dat dan wel bij een Remco Evenepoel bijvoorbeeld?
1: Ja, het is misschien verrassend, hè, maar er zitten heel veel koolhydraten in. Hè. Toch wel iets wat bij veel mensen ondertussen een stukje gedemoniseerd is. Hè. Heel veel mensen denken, als ze sporten, heb ik heel veel proteïne nodig, heel veel eiwitten nodig. Maar je ziet bij Remco, heeft eigenlijk voornamelijk heel veel koolhydraten nodig. Hè. Het is een duur sport, dus ja, heb je een lange duur energie nodig. En koolhydraten, suikers, ja, die zorgen voor die energie. Dus ja, het is niet gek om tot ja, 120, 150 gram suiker per uur te gebruiken, als je op die fiets zit. En dat is dan vaak onder de vorm van hele snelle suiker. De suiker die wij gewoon in ons dieet best wat minder eten, maar voor topsporters ja, die echt wel nodig hebben om die gigantische inspanning te kunnen leveren.
0: Ja, als wij zo'n portie van 5000 calorieën zouden eten, dan ja, gaan we niet alleen wat zwaarder worden, maar onze darmen die gaan ook protesteren, geloof ik.
1: Ja, zeker wel ook door al die suiker, hè, die sportshells. Hè, want heel veel van de energie, heel veel van die koolhydraten die hij binnen heeft, komen onder de vorm van die sportshells. En die, ja, die moeten kunnen geabsorbeerd worden. En dat gebeurt in je darm. En als je zoveel van die gelletjes naar binnen slurpt, ja, dan vraagt dat echt wel wat van die darmen. En we noemen dat osmotische diarree. Hè, die trekt vocht aan die gel. En dan kan het zijn ja, dat je krampen, diarree gaat hebben. Dus daarom, hè, we zien het soms ook wel als mensen voor de eerste keer die gels eens proberen als ze de 10 miles gaan lopen of een lange fietstocht doen, ja, dan kan dat echt wel iets doen met die vertering. Dus ja, je hebt een sterke verteringsmachine nodig om al die voeding goed te verwerken.
0: Ja, dus als je echt wel extreem sport, ook dan moet je maag en je darmen moeten daar ook wel gewoon aan worden en moet je dat ook opbouwen eigenlijk, dat soort producten.
1: Ja, zeker. Hè. Je moet testen. Wat doet het met mijn lijf? Wanneer zijn die opgenomen? Kan ik die goed verdragen? Ja, dat moet je allemaal uittesten. En ja, die eiwitten, je ziet, die heb je ook wel nodig natuurlijk. Hè. Spieren hebben eiwitten nodig. Dat is eerder een bouwstof. Maar die heb je niet in die gigantische hoeveelheden nodig. Ja, als we kijken naar wat Remco gegeten heeft, ja, dan zie je bijna tot een kilo suiker per dag een gigantische hoeveelheid. Dan zie je dat die eiwitten helemaal niet zoveel zijn. Hè. Dat die een 180 gram per dag, wat toch wel een stukje lager is, terwijl ik heel veel mensen hoor die ondertussen proteïne, shakes en repen en andere eiwitproducten gebruiken. Terwijl dat eigenlijk niet ja, hetgene is wat je nodig hebt voor bepaalde sporten, hè. Zeker zo'n duursporten. Ja, dan gaat het over lang genoeg energie hebben om die machine te doen draaien.
0: Vat ik het goed samen, dat als je als gewone sterveling wil vermageren, dat het ja, heel persoonlijk is en dat je echt naar je eigen eetgewoonte moet kijken en dan liefst samen met een diëtist. In plaats van dit soort diëten te proberen na te bootsen.
1: Ja, sportvoeding is natuurlijk geen vermageringsdieet. Ja, dat is om de beste prestatie te hebben op zo'n scherp mogelijke tijd te hebben. Ja, en heeft eigenlijk weinig met vermageren te maken. Hè. Eigenlijk is het doel voor die sporters op gewicht blijven. Hè. Want gewichtsverlies tijdens zo'n meerdaagse sport, ja, dat is eigenlijk vaak negatief. Hè. Maar het is zo moeilijk om op gewicht te blijven tijdens zo'n inspanningen. Dus als je dat zelf doet met het oog op vermageren, ja, dan ga je geen effect hebben. En als je denkt, ja, ik fiets toch ook wel waar, ik ben toch ook wel sportief, ik ga Remco zijn schema ook eens overnemen, goh, dan ga je toch al wel heel sportief moeten zijn. Ik zou zeggen, met al die sportsupplementen, al die gels, al die eiwitrepen, al die shakes, ja, heb je waarschijnlijk niet nodig. Hij is echt maar voor alleen die elite sporters zinvol. Hou het bij gewone voeding, bij makkelijk verteerbare dingen en een banaantje op de fiets kan voor ons tijdens een tochtje al genoeg zijn.
0: Alright, fantastisch. Bedankt voor de waarschuwingen, vooral voor mensen die er toch aan zouden willen beginnen. Michael zelfs, bedankt voor het gesprekje. Dag.
1: Met veel plezier.
2: Dit is Joe.

0: bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen? Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: Van Pol Kles. Ja, als het zomers wordt, dan halen we die wel eens boven.
1: Joe's Summer Request.
0: Gisteren zaten we met ons Summer Request in Oostende. En vandaag niet zo gek veel verder, denk ik toch, hè, Emily?
2: Nee, dat klopt. In Eernehem.
0: Ja, dat is op hoeveel kilometer van de kust, zeg maar?
2: Ik denk een 10 kilometer of
0: zo. Geen idee. Je hebt het voordeel dat je niet in de drukte zit tijdens de zomer, maar je hebt het andere voordeel dat je er eigenlijk met de fiets naartoe kan, hè, naar de kust.
2: Ja, zeker. Dat is altijd een voordeel. Hè.
0: Ja, dat zal wel zijn. Ben je al in Westende geraakt bij ons Paradise Beach?
2: Nee, nog niet, maar daar staat wel op de planning.
0: Ah, ik mag het hopen, hè. Straks om 5:00 Meteor. Dus als je toevallig meteorisch aan het werk wil zien, dan is hij daar. Maar we hebben natuurlijk ook ijsjes en mocktails en cocktails en al dat soort dingen. Zeg, Emily, je woont vlakbij de kust, dus ik neem aan dat je wel eens de fiets neemt richting kust. Maar je gaat in september, zie ik hier, ga je een beetje verder, hè. Dan reis je ergens anders naartoe.
2: Ja, dat klopt. Dan ben ik een citytripje gaan doen naar Rome.
0: Ah ja, wat een goed idee. Heb je het nog wel eens gedaan, Rome, of is het de eerste keer dat je het bezoekt?
2: Het is de eerste keer dat ik Rome ga bezoeken, dus kijk er wel naar uit.
0: Fantastische stad om te bezoeken, hoor, in de Trevi, in de Spaanse trappen. En moet je allemaal doen. Zeg, in jouw berichtje stonden 5 woorden die je vooral niet moet sturen naar mij natuurlijk. Misschien durf jij het aan. Natuurlijk durf ik het aan. Maar als ik het hier nu zie staan, dan zou het misschien toch eens kunnen dat dit mijn laatste ochtend is geweest. Nee, grapje. Maar we gaan wel de extremen opzoeken, hè, in jouw lijstje, Emily. Dat moet je nu toch wel even toegeven, hè?
2: Ja, dat klopt wel. Maar ik ben blij dat je het anders gaat, hè.
0: Oké, ik zal het hier ook eventjes proberen te verdedigen op die manier. Vertel eens, welke nummers moeten wij draaien? We gaan beginnen met, wat was het weer? Met Engelbewaarder, toch?
2: Ja, dat klopt. Engelbewaarder is eigenlijk, ja, dan zit de sfeer er meteen goed in. En het is ook het lievelingsnummer van mijn ouders, dus dat is wel leuk.
0: Ja, dan zie ik hier Sonne staan van Rammstein. Over contrastje gesproken. Waarom moeten we Rammstein draaien op deze toch mooie dinsdagochtend?
2: Omdat het zonne is, dus ja, het is ook zonne buiten. En ik vind dat wel tof dat jullie dat durven draaien, dus vandaar.
0: Ja, ja, ja. Het is, we moeten even de luisteraar waarschuwen zometeen. Het is een beetje ruiger, het is zo'n beetje steviger, toch? Dat iedereen weet dat het een korte pauze is in jouw lijstje, zou ik maar zeggen. Want dan het laatste is weer iets heel toegankelijk, hè? Wat is het laatste nummer?
2: Vamos a la playa.
0: Van Riguera. Dus dat is dan weer voor iedereen na die toch wel heftige zonne van Rammstein. En het grappige Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. We gaan ze allemaal draaien. Geniet ervan en veel plezier daaraan, Seetje. En natuurlijk ook in september daar in Rome. Bedankt voor jouw lijstje, hè.
2: Dankjewel. Dankjewel, Jan.
1: Summer Request.

0: Een hele goede morgen na een overgangsdag, liever gisteren moeilijk woord. Vandaag volop zon en warmte en in het gezelschap van Joe wordt dat gewoon nog beter. Het nieuws van 10 uur, dit is Julie Isabeau.
1: Goedemorgen. Een steekpartij in Antwerpen. Amper 8% van de bedrijven verhoogde de kilometervergoeding van hun werknemers. En het Franse departement Gironde zet zich schrap voor een nieuwe hittegolf. In Antwerpen is de politie volop op zoek naar de dader van een steekpartij. Hij stak een vrouw van 50 neer in het Schipperskwartier. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
2: Vanmorgen rond een uur of 6:30 is een zwaargewonde dame aangetroffen. Mensen hebben de politie aangesproken. De politie heeft de eerste zorgen toegediend in afwachting van de medische diensten. De dame is met levensgevaar dan overgebracht naar het ziekenhuis, waar we wat later in de ochtend goed nieuws kregen dat ze buiten levensgevaar is.
1: De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Amper 8% van de bedrijven maakte gebruik van de energiesteun van de federale regering. Bij kleine bedrijven ging het om amper 4%. Blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Works. In april trok de federale regering 60 miljoen euro uit, zodat bedrijven de kilometervergoeding voor hun werknemers

0: konden verhogen. Aanleiding was de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de brandstofprijzen de hoogte inschoten. Maar volgens SD Works was het te complex om die energiesteun aan te vragen. De maatregel is intussen ook afgelopen. In Frankrijk breiden de bosbranden in het departement Gironde bij Bordeaux niet verder uit. Er zijn vannacht wel verschillende brandhaarden opnieuw opgelaaid, maar de brandweer kreeg die snel onder controle. Ook vandaag is het weer alle hens aan dek. De voorspelde wind en hitte kunnen het vuur weer doen aanwakkeren. Er is al meer dan 42.000 hectare natuur afgebrand. Zo'n 200.000 mensen zijn geëvacueerd. Zij kunnen voorlopig nog niet naar huis. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
1: En op dit moment zijn er geen files waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

Een heel goedemorgen van op het stralende Joe Paradise Beach hier in Westende. Gisteren mijn eerste dag terug na vakantie en ik vond het zo, zo leuk dat ik besloten heb om vandaag terug te komen. Enfin, ik stond ook op de planning. Ik kon ook niet anders, maar dan...

word ik altijd zo vrolijk van Jesse Matador en die Allee Ola Olé. Het wordt vandaag een warme dag, maar de komende dagen wordt het natuurlijk nog heter. Je hebt daar voorstanders van, je hebt daar tegenstanders van. Dat begrijp ik uiteraard volkomen. Het gaat er dus op aankomen, ja, om je energie deze week goed te doseren, om die hitte die er wel degelijk aankomt, om die wat te kanaliseren in je lijf en niet te diep te gaan, niet te veel forceren, af en toe ook eens tot rust komen. Ik ga jou daar nu al bij helpen. 9:50 op deze dinsdagochtend, want we gaan een klein beetje een easy momentje inlassen. Doen we altijd op dit moment, kan je nog eens lekker misschien een koffietje erbij pakken en genieten zo meteen van Gregory Abbott en zijn Shake You Down na deze klassieker van Fleetwood Mac. Ze zingen over Sarah.

0: temperaturen. En zometeen een van de meest geweldige mannelijke stemmen van pakweg de afgelopen 2-3 jaar.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be. Krevel.
3: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%.

0: Show Paradise Beach.
1: Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
2: Ondertussen zijn de eerste fans voor Meteor hier al gearriveerd op ons terras. Dat is dedication voor je idool. Ze zijn zich ook goed aan het insmeren. Hele goede punten daarvoor. Maar er is natuurlijk zeker ook nog plaats voor jou op ons terras. Meteor die komt hier straks langs voor een summer session. Om 5 uur gaat dat zijn. Gaat hij een drietal liedjes komen zingen hier op ons podium. Waarvan je er ook eentje helemaal live kan volgen via de radio. Dus mocht je niet tot hier geraken, uiteraard alle begrip. Je bent er sowieso ook op die manier bij. En volg ons natuurlijk zeker ook op Instagram of op Facebook. Als je dat nog niet deed, dan krijg je echt de full experience. En dan kan je via die kanalen natuurlijk ook de filmpjes en de foto's bekijken van afgelopen vrijdag. Want toen stond Belle Perez hier op het podium in een prachtig rood kleedje met uitermate mooi zeezicht. Wij gaan samen nu nog eens die Spaanse sfeer opsnuiven van toen.

0: Popster en family man. Hij combineert het tegenwoordig als geen ander. Robbie Williams en Angels. Het is 10:30 geworden en heeft het te maken met Meteor die straks naar Joe Paradise Beach komt. Het zou kunnen. Er is één file op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. En dat is op die E40 richting kust. Er komt een kwartier bij tussen Drongen en Aalter. Daar gebeurde een ongeval. Joe
1: Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

We zitten bijna halverwege de grote zomervakantie van 2026. Geweldig, maar ook natuurlijk in totaal 9 weken om te vullen als je met kinderen zit. Elke dag krijg je daarom hier bij Joe van ons een summer hotspot mee. Een tip om leuke dingen te doen, te bezoeken, te beleven deze zomer in België. En vandaag gaan we daarvoor naar een plek die eigenlijk het hele jaar door al prachtig is. Of dat nu winter, zomer, lente of herfst is. Maar er is een reden waarom je die zeker in de komende weken ook eens moet bezoeken. Het is hier niet zo heel ver vandaan. Het is een prachtig stukje natuur. Zometeen

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: Dit is Joe.

0: Show. Summer Hotspot.
1: Het win, we kennen dat allemaal. Ik moet zelf wel eerlijk zeggen, bij mij is het geleden van een schoolreis, jaren terug dat ik er nog eens ben geweest. Maar ik herinner mij dat wel degelijk als een prachtig stukje natuur hier aan de kust in Knokke. Je kan daar heel mooi wandelen, je kan daar in het seizoen ook ooievaars spotten. Maar nu is er ook een andere heel toffe reden om er eens een bezoekje aan te brengen aan dat win, omdat het er nu prachtig is. Omwille van een plant genaamd de lamsoor, die staat daar in bloei en daardoor kleurt het hele landschap daar paars. Blijkbaar ook heel zeldzaam in België, kan je dat op heel weinig plekken zien. Is het Swin zowat de enige plek waar dat zo uitbundig bloeit? En als jij nu denkt, ha, lamsoor, klinkt niet bekend in mijn menselijke oren. Wel, boswachter van Agentschap Natuur en Bos aan het Swin, dat is Johan Lamaire. Die vertelt jou nu even wat je moet weten over deze plant en waarom het zeker de moeite is om deze zomer nog een bezoekje te brengen aan het Swin.
2: Lamsoor staat nu momenteel in bloei in het Swin. Het is een heel mooie paarse plant die vlakdekkend bruit, van een heel mooi bloeiaspect. Maar zij is vooral voor natuurbeheer heel belangrijk, omdat ze een iconische soort is voor de slikken en schorgenwieden. Slikken en schorgen, wat is dat? Dat zijn eigenlijk de plaatsen waar de zee 2 maal per jaar het land overstroomt. Vandaar ook dat lamsoor een zoutminnende plant is. En ze symboliseert eigenlijk gans de ecogemeenschap die ermee gepaard gaat. Het is een mooie publiekstrekker, is van veraf te zien. Heel mooi en belangrijk. De toegang tot het Swin die verloopt wel via het Swin Natuurpark. Maar het is zeker de moeite om deze zomer eens te bezoeken. En dat zal dan best de komende weken gebeuren, omdat de bloei niet meer zo lang duurt.
0: Dit is Nieuw bij Joe.

0: Goedemorgen, je luistert naar Joe op deze zonnige dinsdag. Good busy. En ik verwend je zo meteen met muziek van U2, Michael Jackson en ook Pink. Eerst het nieuws van 11 uur. Dit is Julie Isabeau.
1: Goedemorgen. De politie laat gevoelig werk al maar vaker over aan burgerpersoneel. Nieuwe evacuaties in het zuidwesten van Frankrijk en een aardbeving in Japan. De politie zet al maar vaker burgerpersoneel in voor gevoelig politiewerk. Het gaat dan bijvoorbeeld over processen verbaal opstellen of informatie opzoeken in databanken. Volgens de wet moeten die taken door politieambtenaren gedaan worden, maar het is voor de politie vaak goedkoper om burgers in te zetten. En er is ook een personeelstekort. Frank Schuurmans van het controleorgaan op de politionele informatie.
2: De risico's zijn uiteraard dat burgers daar niet voor opgeleid zijn. Er is nog altijd een zeer groot verschil, zowel qua verloning, maar ook in de opleiding. En de politieambtenaar heeft natuurlijk een veel grondiger en doorgedreven opleiding dan een burgerpersoneelslid. Dus het kan natuurlijk niet zijn dat je politieopdrachten, dat je die zou gaan toebedelen aan burgers. Want ja, waar eindigt het?
1: In Frankrijk breiden de bosbranden in het departement Gironde bij Bordeaux voorlopig niet verder uit. Er zijn vannacht wel verschillende brandhaarden opnieuw opgelaaid, maar de brandweer kreeg die snel onder controle. Collega Louise Bucket vanuit Bordeaux.
3: Dat betekent dat het verwoeste gebied dat op 42.000 hectare blijft. Maar afgelopen nacht is dat dus niet meer geworden. De grootste bekommernis de komende dagen zal wel de hitte zijn. Want we gaan opnieuw boven 30 graden. We weten dat dat een impact heeft op dat vuur. En het maakt het werk van de brandweermannen ook gewoon een stuk lastiger.
1: Vandaag werden uit voorzorg nog eens 4.000 toeristen geëvacueerd uit campings en vakantieparken. In het zuiden van Japan was er een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Dat meldt het Japanse meteorologische

0: Meteorologische agentschap. Er is ook een tsunami-waarschuwing uitgestuurd. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 1 meter hoog. Over slachtoffers of schade is voorlopig nog niets bekend. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
1: Twee files op dit moment op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat op de E40 richting kust. Ruim een half uur komt erbij tussen Sint-Denijs-Westerm en Aalter. Daar gebeurde een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent 5 minuten in de file tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.
2: Met Heidi van Tielen.

Onder het motto: het leven is een feest, maar je moet gewoon zelf de slingers ophangen. Beautiful Day van U2. Er zijn van die songs waar je niet mee moet afkomen als het het seizoen niet is. Ik ga nu niet All I Want for Christmas is You draaien. Of denk aan de eerste sneeuw. Je zou denken, hij die heeft ze niet allemaal meer op een rijtje. Maar dit hier is er dan weer eentje waar ik niet mee moet afkomen als het winter is. Maar op deze zonnige 28 juli is het wel fun, fun, fun.

met of zonder gitaar. Tom Dice, altijd de moeite. Dance So Long Goodbye. Dat was die nieuwe single van hem. En Tom Dice die wordt binnenkort natuurlijk voor de tweede keer papa van een kindje met zijn partner. En natuurlijk ook geweldige zangeres Cato. Hopelijk kunnen ze nu nog zo wat genieten met hun drietjes van een iets rustigere zomer. Voordat de pamper madness weer begint. Want die is natuurlijk ook wel real als je een pasgeboren kindje hebt. Al is een nieuw kindje vooral ook een heel mooie ervaring. Hemels wordt die ook wel genoemd met rozen. En daar moeten we eerlijk ook in zijn. Soms ook andere wolken, meer donkere. Want dit past perfect bij die hemelse sfeer.

0: Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Peter Gabriel en zijn Salisbury Hill. Als wij doorheen het jaar uitzenden vanuit de Joe Studios in Vilvoorde. Niks tegen Vilvoorde, maar nogal aan de platte kant. Hier zijn best wel wat heuvels te vinden. Dat zijn dan uiteraard de zandduinen. Er ligt er hier ook eentje vlak voor onze deur op Joe Paradise Beach in Westende. Prachtig uitzicht natuurlijk. Zeker op een dag als vandaag. Bijna Engeland te zien. Enfin, dat denk ik dan toch. Geweldig goed ook om foto's te maken. Joe Paradise Beach op de achtergrond. Gegarandeerd heel veel likes op je Instagram. En ook veel likes voor de muziek die ik draai. Want zometeen Michael Jackson. Nou, deze leuk.

0: als je te weinig hebt geslapen, kan dat even schrikken zijn, die man of the woman in the mirror. Het is ondertussen 11:30 geworden. Er zijn twee problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E40 richting Kust komt er 30 minuten bij tussen Sint-Denijs-Westeren en Nevelen. De weg is daar wel weer vrij na een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent 5 erbij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.
1: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

Ook vandaag weer een reden om extra goed naar een bepaald liedje te luisteren. Want we gaan zo meteen weer op zoek naar de mooiste zinnetjes uit een bepaalde song. En eentje dat jou raakt. Hè. Suggesties, die zijn natuurlijk nog altijd welkom in onze Joe-app via een berichtje getipt.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Joe Summer. Good times. Great music.

0: Ken jij een liedje dat een zinnetje bevat dat je niet alleen hoort, maar ook voelt en raakt? Dan moet je het ons laten weten. Dan kunnen we het een plekje geven hier op Joe, want die verzamelen we deze zomer. En je kan dat doen door onze berichtje door te sturen via de Joe-app of door een berichtje in te spreken met dat microfoontje in diezelfde Joe-app. En dan gedraai ik met heel veel plezier die song heel speciaal voor jou. Het is ondertussen op die paar weken dat we al bezig zijn een heel mooie, vaak ontroerende collectie geworden. En er komt er nog eentje bij, met dank aan luisteraar Daphne.
1: Hi Joe, de mooiste zin in een liedje voor mij is Nothing Heals the Past Like Time uit het nummer Be Alright van Dean Lewis. Omdat deze zin me er altijd aan herinnert dat tijd de meeste wonden heelt. Ik heb dit jaar bijvoorbeeld een heel zwaar emotioneel jaar en telkens wanneer ik het nummer hoor, geeft me dat toch weer troost.
2: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I

in Vlaanderen vandaag een fantastische, mooie, zonnige dag. Ook hier in Westende in Joe Paradise Beach. Dat merk je meteen aan het volk. Iedereen komt aan buiten, zit hier ook op ons terras. Kijk gerust eens binnen via de Joe-app of op VTM Gold. Dan ga je zien dat ik niet lieg. Het is hier echt een prachtig plekje. Heel veel mensen die natuurlijk ook al uitkijken naar Meteor vanavond. Die zal erbij zijn rond 5 uur. Gaat hij een aantal songs hier live op het podium brengen. Donderdag, dan verwachten wij hier liever ook nog heel fijn bezoek, want dan komt Berre langs. Ook voor zo'n summer session. Op 5 augustus is het ook nog de beurt aan K3. En dan 8 augustus dan is er ons laatste grote concert hier. Dat wordt Aaron Blommaert live met band op ons podium om 8 uur 's avonds. Maar die volledige planning, mocht je het niet allemaal meteen kunnen onthouden, weet je, vindt dat altijd terug op joe.be of in onze Joe-app. En of jij nu hier geraakt of niet, weet dat je daar ook altijd van alles van mee krijgt via de radio en via onze socials. Maar dus nu uitkijken natuurlijk binnen een paar uurtjes op ons podium Meteor helemaal live. We gaan richting 12 uur. We gaan dat doen met New Kids on the Block en Tonight. Maar eerst met Keen en This is the

0: Joe Gold presenteert...
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Alex Agnew duikt in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever met Alex Agnew. Beluister David Bowie Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Het is dinsdagmiddag, we gaan dit uur terug naar een zomer uit de jaren 70. En beginnen doe ik zo meteen met een share uit de jaren 90. Het middagnieuws nu, dit is Julie Zabo.
7: Goedemiddag. Nieuwe evacuaties door de bosbranden in Frankrijk. De politie pakte 32 drugdealers op tijdens de twee weekends Tomorrowland. En Frankrijk heeft een nieuwe bondscoach. In de Franse badplaats Lacanau in het departement Gironde wordt zo'n 4000 toeristen geëvacueerd uit verschillende vakantieparken. Komt door de zware bosbranden daar. In totaal werden al zo'n 225.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het vuur breidt voorlopig niet verder uit. Afgelopen nacht zijn wel verschillende brandhaarden opnieuw opgeleid, maar de brandweer kreeg die snel onder controle. Collega Louise Bucket vanuit Bordeaux.
8: Dat betekent dat het verwoeste gebied dat op 42.000 hectare blijft. Maar afgelopen nacht is dat dus niet meer geworden. De grootste bekommernis de komende dagen zal wel de hitte zijn. Want we gaan opnieuw boven 30 graden. We weten dat dat een impact heeft op dat vuur. En het maakt het werk van de brandweermannen ook gewoon een stuk lastiger.
7: Intussen roept de Franse minister van Toerisme mensen op om hun vakantie in de Gironde in augustus niet te annuleren. Volgens de minister is er goede hoop dat de situatie in de gebieden die niet door de brand getroffen zijn tegen dan weer normaal. En het is ook een manier om solidair te zijn en de regio financieel te steunen. Ook in Spanje zet de brandweer alles op alles om de bosbranden in de buurt van Madrid onder controle te krijgen. Het is wel een race tegen de klok, want vanaf de middag draait de wind en kunnen de branden opnieuw aanwakkeren. De brand is de grootste ooit in Spanje. In heel Spanje zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. En de politie heeft de voorbije twee weekends ruim 400 mensen betrapt met drugs op het dancefestival Tomorrowland in Boom. Dat meldt het parket van Antwerpen. De drugs werd in beslag genomen en de betrapte festivalgangers moesten het terrein onmiddellijk verlaten. De politie arresteerde ook 32 mensen die drugs dealden op het festival. Zij zijn rechtstreeks gedagvaard en moeten zich later dit jaar verantwoorden voor de rechtbank. En het is officieel, voetbalicoon Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Zidane volgt Didier Deschamps op, die op het WK met Frankrijk de halve finale verloor van Spanje. Zidane werd als speler wereldkampioen in 1998 en als trainer won hij met Real Madrid 3 jaar op rij de Champions League. Zidane is 54 en tekent een contract voor 4 jaar. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
6: Het is dan ook donderdag. Twee files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E40 richting kust nog een kwartier daar in de file door een eerder.

0: ongeval tussen Sint-Denijs-Westerm en Aalter. En op de Antwerpse ring richting Gent komen er 5 minuten bij tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Centrum.
1: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

Cher op het einde van de jaren 90 met Believe. En Cher heeft eigenlijk heel veel gemeenschappelijk met de volgende zangeres. Ze zijn allebei al meer dan 40 jaar muzikale iconen. Al jaren vaste klant ook bij de cosmetische klinieken. Ook al jaren vriendjes met de leeftijd van hun kinderen of zelfs kleinkinderen. Maar vooral ook een waanzinnig muzikaal oeuvre. En dat is natuurlijk wat telt. Dit hier is Madonna op het einde van de jaren 80 met deze leuke.

0: Joe Summer.
1: Elke dag spoel ik de tijd terug naar een zomer uit het verleden. En ik moet vandaag wel even zeer goed spoelen, want we gaan terug 56 jaar in de tijd. We gaan naar de zomer van 1970. Wat gebeurde er toen allemaal? Het was de zomer van de kannibaal en dat is uiteraard Eddy Merckx, want ook dan was er de Tour de France. En die won Eddy Merckx in juli 1970 voor de tweede keer op rij. Maakte heel Vlaanderen compleet wielergek. En ja, dit jaar was Remco Evenepoel toch ook wel wat in de buurt natuurlijk. Van Pogacar volgend jaar pakt hij die. Laat ons dat hopen. Het was ook wel een beetje het einde van een muzikaal tijdperk in 1970. Want een paar maanden eerder, in april, had Paul McCartney aangekondigd dat de Beatles officieel ten einde kwamen. De wereld moest vanaf nu door zonder de Fab Four. En dat had toch ook nog wel wat invloed in die zomer van 1970. En dan was het ook een zomer met een WK-voetbal. Een legendarisch WK zelfs ging toen door in Mexico. En het was het legendarische Braziliaanse elftal dat toen won met Pelé. Nog altijd een van de grootste balkunstenaars ever. Ze wonnen toen de wereldbeker Brazilië door Italië te kloppen in de finale met 4-1. En soms hoor je nog mensen over dat WK praten als het mooiste WK ooit. En dan was er natuurlijk ook geweldige muziek in die zomer. Dit hier was de absolute klepper. Het was een Britse band met een frontman met indrukwekkende bakkenwaarden. Mungo Jerry. Wel een beetje warm bij dit weer. Ik zou het allemaal afscheren om het zo cool mogelijk te houden. Dit

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.

0: met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Krevel.
2: Nog 4 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel. Leef beter.
3: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
5: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps gigapak voor maar

Ik heb deze vakantie voor de eerste keer hitster gespeeld in mijn leven. Ik denk altijd, ik ben niet zo fanatiek of zo competitief. Tot ik begin en dan verander ik in een soort van monster. Sorry aan al mijn vrienden. Vanmiddag en ook donderdagmiddag gaat Jan Bosman hier op ons terras live hitster spelen. Kan je ook toffe prijzen mee winnen. En ik weet nog goed, deze zomer, ik heb een spelletje gewonnen. Een rondje hitster. Trouwens een aanrader voor iedereen. Met dank aan deze song. Dit is Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody.

0: echt zo mooi. John Legend en All of Me. Het is 1:30 geworden. En goed nieuws van op de weg, want op dit moment geen files waar je meer dan 5 minuten verliest.
1: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

En zo werd Vlaanderen even Brazilië. Helemaal oké als je daar feest, mooie vrouwen en veren bij hebt bedacht. Dat gaat gewoon automatisch met die Bellini. Ja, zo meteen ga ik weer een kleine tip geven voor hier aan zee. Het is geen summer hotspot, maar wel een soort tip waarmee je jezelf ook nuttig kan maken. Het gaat ook plezant zijn, maar ook nuttig. Dus ben je dit weekend aan zee, dan kan dat renderen op een heel fijne manier. Zo meteen meer daarover.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Smartfoto.be.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet

0: Ja, wij proberen hier op Joe Paradise Beach in de Westende voor entertainment te zorgen. Niet alleen voor de mensen hier aan zee uiteraard, maar voor heel Vlaanderen. Maar af en toe gaan wij ons ook eens nuttig maken hier aan zee. En wij zoeken daar eigenlijk nog wat hulpers voor, of wat helpers liever, die ons kunnen helpen dit weekend. Zondag gaan wij samen met de propere strandlopers op pad. En gaan wij hier op het strand van Westende afval opruimen. En ja, dat is een organisatie, die propere strandlopers, die doen dat al jaren. Volledig bestaande uit vrijwilligers die zich gewoon elke dag keihard inzetten voor propere stranden en een gezonde Noordzee. En omdat we dat zo'n mooi initiatief vinden, steunen wij dat en doen we dat natuurlijk ook samen met jou. We hebben het al eerder gedaan deze zomer, maar nu zondag organiseren we dat voor de allerlaatste keer deze zomer. Een zo'n opruimactie hier op het strand in Westende. Dus kan je erbij zijn, kom dan af zondagochtend om 10 uur. En dan kan je gewoon gezellig meehelpen om dat strand op te ruimen. Als we dat samen doen, dan wordt dat ook nog een heel gezellige activiteit erbij. Dus ben je in de buurt, zak af vanaf 10 uur naar Joe Paradise Beach. En dan zou ik zeggen, ook nooit meer afval op het strand achterlaten. Of ik stuur Ma Baker en dat is een kwaai.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker, the meanest character.

Geen weer voor cowboypotten. Peter Sandalen vandaan. Desha nog eens en Austin. Sowieso krijg je hier bij Joe elke dag de allerbeste muziek. Daar kan je op rekenen. Maar de komende 10 minuten die worden toch wel extra speciaal en extra classic. Want Metallica komt eraan met een van hun allergrootste hits. Het is Nothing Else Matters. Na die legendarische live versie van Depeche Mode en I Just Can't.

0: Een file, dat is zoals een pester op het werk of op school. Je denkt, ze houden ermee op. Je rijdt dan 200 meter verder en dan begint dat gewoon opnieuw. Zo iedere keer. En zeg dat ik het gezegd heb, want ik heb het net meegemaakt op de E40. Ondertussen is het 1 uur geworden. Tijd voor nieuws. Je hoort Julie Isabeau.
1: Goedemiddag. Een dodelijke vechtpartij op een tram in Brussel. Tientallen gewonden in Japan na een zware aardbeving. En Frankrijk heeft een nieuwe bondscoach. In Everen in Brussel is een man van 54 doodgeslagen op een tram. De man kwam op voor een vrouw die lastiggevallen werd. Daarop keerde de aanvaller zich tegen hem. Hij kreeg een zware klap op zijn hoofd. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. De verdachte is intussen opgepakt en ook aangehouden. Een gerechtspsychiater gaat hem onderzoeken. De man was al gekend bij politie en gerecht. De crimineel die bijna 2 maanden geleden ontsnapte uit het ziekenhuis in Brugge is gevat in Frankrijk. De Russische man van 30 kon ontsnappen toen hij voor een medische ingreep vanuit de gevangenis werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zocht met man en macht naar hem. Gisteren werd hij dan opgepakt in Noord-Frankrijk. Binnenkort wordt hij weer overgebracht naar ons land. En de luchtvaartautoriteiten in ons land eisen dat luchtballonnen zich houden aan de minimumvlieghoogte. Aanleiding zijn verschillende incidenten waarbij luchtballonnen veel te laag vliegen. Luchtballonnen moeten minstens 300 meter hoog vliegen boven steden of evenementen zoals festivals. Als ze zich daar niet aan houden, riskeren ze strenge straffen. De Belgische Ballonvaartfederatie is voorstander.
2: Dus niet voor niks dat die regels bestaan. Dus ook om te vermijden dat je tegen obstakels aan zou varen en zo. Hoe hoger je vliegt met een luchtvaartuig, hoe veiliger. Want de piloot heeft meer reactietijd. Waardoor eigenlijk de veiligheid, zowel voor het luchtvaartuig zelf, maar ook voor mensen aan de grond die zich onder u bevinden, veel hoger is, hè.
1: In het zuidwesten van Japan zijn zeker 50 gewonden gevallen na de zware aardbeving daar. Dat zegt de Japanse openbare omroep. Een tiental huizen is ook ingestort en er zouden nog 4 mensen onder het puin zitten. Zo'n 48.000 gezinnen zitten ook zonder stroom. De kerncentrales bleven wel intact. Door zijn ligging is Japan bijzonder gevoelig voor aardbevingen. En het is officieel, voetbalicoon Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Zidane volgt Didier Deschamps op, die op het WK met Frankrijk de halve finale verloor van Spanje. Zidane werd als speler wereldkampioen in 1998 en als trainer won hij met Real Madrid 3 jaar op rij de Champions League. Zidane is 54 en tekent een contract voor 4 jaar. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met lokaal veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
0: Dankjewel Julie. Onderweg zijn er op dit moment geen problemen te melden.
3: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Een tekst die je regelmatig verkeerd hoort. Allee, ik dan toch, want I will go down with this ship. Zing ik eigenlijk iets helemaal anders. Een vies woord, ik ga het niet herhalen op de radio, maar het is iets voor verkeerd beluisterde teksten. Dat kunnen we nog wel eens behandelen hier ergens in een of ander programma. Ondertussen staat de schaduwplaat battle helemaal klaar, dus jij gaat zo meteen weer bepalen wat de temperatuur wordt op de radio. Wordt dat kamp schaduw, dan ga je voor een hele trage. Ga je voor kamp zon, dan mag er wat meer tempo zitten in de nummers. Het onderwerp vandaag is together. Allemaal samen. Dus dat zit sowieso in de titel, dat woord. Maar welke singles ik daarvoor heb gekozen, een trage en een snelle, dat hoor je zo meteen na Ricky Martin.

We gaan vandaag voor songtitels met daarin het woord together. En je weet het, Kamp Schaduw krijgt een trage. Kamp Zon krijgt een up-tempo nummer. Ik heb er weer twee gekozen. En jij mag zo meteen beslissen welke van die twee je helemaal graag wil horen. Daarvoor moet je de Joe-app hebben. Die moet je openen. En dan kan je aanduiden welke van die twee jouw absolute voorkeur wegdraagt. Want het zijn alle twee mooie, vind ik vandaag. Eerste trage voor Kamp Schaduw wordt deze Al Green en Let's Stay Together. Geef maar toe, zomerzwoel, deze Al Green en Let's Stay Together. Voilà, die hebben we al gekozen. Kamp Zon krijgt van mij een iets meer up-tempo nummer. Ja, het ligt heel erg uit elkaar met deze Turtles en Happy Together. Dus wat hadden we? We hadden Al Green met Let's Stay Together voor Kamp Schaduw. En we hebben de Turtles met Happy Together voor Kamp Zon. Wat mag het voor jou zijn? Stel je voor dat het een cocktail zou zijn. Welke cocktail kies je dan? De schaduwcocktail of de zonnecocktail? Laat maar weten. Joe-app openen en aanduiden wat jij graag wil horen.

0: Nee, helemaal niet. Give it up. Helemaal niet doen. Verder doen. Verder blijven stemmen natuurlijk voor Al Green met Let's Stay Together. Of Turtles met Happy Together in onze schaduwplaat Battle vandaag. Op dit moment staan de Turtles wel aankoop met Happy Together. Wil je daar graag nog verandering in brengen? Denk je van nee, ik ga mijn familie nog motiveren om voor Al Green te stemmen. Dan kan dat nog altijd in de Joe-app gewoon openen en aanduiden wat jij graag helemaal wil horen. Je hebt nog een Fever Dream van mij te goed. Die tijd kan je nog stemmen en dan de winnaar bekendmaken.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Een dessertje.
6: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
8: Oh, pavlova.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1+1, gratis.

vind hem geweldig. Die Fever Dream van Alex Warren. Altijd blij als ik hem hoor. Ondertussen ga ik nu de schaduwplaat battle gewoon stopzetten. Dus dat stemmen via de Joe-app zal niet meer kunnen gebeuren. Vanaf nu is het helemaal afgelopen. En de resultaten zijn bekend. Ik had het daar straks al gezet. De Turtles die lagen aan kop. Is dat ook zo gebleven? Want je kreeg voor de schaduwplaat battle een kamp schaduw. Die kreeg Al Green voorgeschoteld met Let's Stay Together. Kamson die ging voor de Turtles en Happy Together. Resultaten. Verliezer haalt 29%. Dat is poverkes. Heel erg magertjes. Dus de winnaar gaat aan de haal met 71%. Overtuigende winst voor Kamp Zon vandaag.

0: Voilà, ik ben weg op de E40 en er staan geen files meer, maar er is wel een andere file nog opgedoken. Op de Brusselse buitenring staat momenteel file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem-Hennolaan. Komt daardoor een ongeval en je verliest er op dit moment zo'n 8 minuten.
1: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

ik moet Karel wel gelijk geven. Af en toe hebben we toch ook wel goede muziek gemaakt. Stop Loving You was dat. Zeg, ik maak mij, en niet alleen ik, maar heel veel mensen hier op het Paradise Beach terras, maken zich al klaar voor een summer session van Meteor. Straks om 5 uur is die. Maar om de sfeer op het terras er helemaal in te krijgen, ga ik dus tussendoor, rond 4 uur zal dat beginnen, een paar potjes hitster spelen. En ik geef dat toe, ik ben de afgelopen tijd echt fan geworden. Ik zal het even verklaren. Een paar weken geleden zat ik met een aantal radiocollega's samen. Eén van die mensen had dus hitster gekocht en we hebben dat zitten te spelen. En voor wie het spel nog niet kent, het is het muziekspel van dit moment, want je scant een kaartje met je gsm, er begint dan een liedje te spelen en je moet dan raden of die song vroeger of later is uitgebracht dan de vorige single en de vorige song die je hebt gehoord. En vanaf de eerste seconde zit eigenlijk de hele tafel mee te brullen en vliegen je straffe verhalen rond de tafel en door de kamer. En geloof mij, dat is echt instant heel veel sfeer en plezier. En wat het echt de max maakt, is dat er een nieuwe editie is, Hitster Battle of the Generations. Dus er is geen ongelijke strijd meer tussen jong en oud, want iedere speler kiest gewoon een eigen tijdperk. En kies jij bijvoorbeeld voor vinyl classics van voor 1984, de cassette en cd-hits tot 2004. Of je kan toch misschien liever kiezen voor de streaming era. Dat is dus waar we vandaag in zitten. Iedereen blijft gewoon bij zijn eigen generatie. Wat zorgt dus voor een aantal hilarische situaties en echte muzikale duels, geloof mij. En het allerbeste nieuws van de dag is dat ik straks zo'n compleet, en straks dat zal dit uur nog zijn, een compleet hitster spelpakket cadeau kan doen aan één luisteraar. Dus leg de Joe-app alvast klaar, want ik ga straks spelen omstreeks 2:50 zal dat zijn. Dus hou de gsm erbij en vooral de Joe-app en dan kan je meespelen. En het is eigenlijk heel makkelijk. Iedereen kan winnen, maar je moet vooral ook meespelen. Dus zometeen veel succes. Eerst nog even nu al voorbereiden op Meteor. En Fleming.

0: Op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go Yellow!

zalig altijd, Crowded House en Weather With You. Ondertussen zijn mensen al helemaal bezig met hits er zelf te creëren eigenlijk. Want Quinten bijvoorbeeld heeft een hits er gemaakt van Studio 100 hits. Zo schrijft hij hier, geweldig. En Marina vindt het een zalig spel. En andere mensen vragen, wat moeten we sturen? Dat komt eraan. Na Hadi Semedoum Tek Tek en Matthew Wilder en Break My Stride. Dan gaan

Heeft iedereen de gsm erbij gehaald? Allee, de iPhone heet dat dan tegenwoordig. Of een andere telefoon. In ieder geval zeker ook de Joe-app, want dat is het allerbelangrijkste. Daar kan je nu zo meteen meespelen om een hitster spelpakket te winnen. Ik mag dat nu weggeven, want straks voor en na onze summer session met Meteor gaan we hier op het terras van de Joe Paradise Beach ook hitster spelen. Geef ik heel veel van die pakketten weg. Dus als je in de buurt bent, zorg ervoor dat je zeker naar hier komt. Goed luisteren. Stuur je antwoord zometeen door in de app. Laten we eerst even teruggaan naar het geboortejaar van Joris van Rossum, oftewel Meteor, die hier dus straks die summer session zal geven. Dat is 1991. En toen in dat jaar, 1991, was dit

0: Zucchero en Paul Jong samen met Senza Una Donna. De vraag is en gaat over dit nummer. Dus je had 1991, maar is deze hit van Eros Ramazzotti en Cose della Vita hitstergewijs vroeger of later uitgebracht? Dus vroeger of later, dat is wat je moet doorsturen nu via de Joe-app. Als je het weet, vroeger of later dan 1991, deze Eros Ramazzotti en Cosa della Vita. Laat maar weten.
1: Maak er een feestje van met Hitster Battle of the Generations. Vinyl, cassette en cd of streaming. Welke generatie wint bij jou thuis? Hitster, de Music Party Game.

0: naam vooral doorgekregen van iemand die het juiste antwoord heeft doorgestuurd. Daarnet gevraagd, 1991, het geboortejaar dus van Joris van Rossum. Meteor, die straks hier op het Joe Paradise Beach een summer session gaat komen geven. 1991, toen was Senza Una Donna van Zucchero en Paul Jong een hele grote hit. Maar de vraag was vooral, Cose de la Vita van Eros Ramazzotti, is dat vroeger of later uitgebracht? En het juiste antwoord was natuurlijk... later. Ja, in 1993 was dat een hit. Heel veel mensen met het juiste antwoord. Dus we hebben de computer het werk laten doen. En daar is een naam uitgekomen. De naam van Dimitri Rijgaard uit Herzelen. Die krijgt dat hitster spelpakket van mij. Ik heb daar al eens naar gekeken. Daar zitten ongelooflijk veel spellen in. Dus je gaat wel wat tijd moeten vrijmaken, beste Dimitri, om dat samen met het gezin helemaal eens uit te spelen.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
0: En zo gaan we verder. Dus het volgende uur bijvoorbeeld ga ik weer een zomerweetje aan jou meegeven. Met daaraan gekoppeld een fijne plaat die met het onderwerp te maken heeft. Je hoort zo meteen wat dat precies is. Ondertussen is 2 uur geworden. Tijd voor nieuws met Julie Isabeau.
2: Goedemiddag. Een grote heropflakkering van de brand in het zuidwesten van Frankrijk. Een dodelijke vechtpartij in Brussel en in Gent zitten er opnieuw blauwalgen in het water. In de gemeente Lège-Cap-Ferret in het Franse departement Gironde is er een grote heropflakkering van de bosplantaar. Komt door het warme weer en de sterke wind. Iets verderop in Lacano zijn intussen zo'n 4000 toeristen geëvacueerd. Collega Louise Bucket is ter plaatse.
3: Alles preventief, want het gaat op dit moment alleen over campings en vakantiegebieden. En hoe weet ik dat nu? Ja, ze zouden anders iedereen gaan evacueren, mocht het echt het vuur hier echt het dorp gaan bedreigen. Maar dat is op dit moment niet het geval. Ze willen vooral chaos vermijden als het toch zover zou komen, want Lacano is zeer, zeer populair bij toeristen.
2: In het zuiden, in het departement Var, is intussen een verdachte opgepakt voor de bosbranden daar. Het gaat om een man van 23. Hij wordt ervan verdacht het vuur te hebben aangestoken. In Everen, in Brussel, is een man van 54 doodgeslagen op een tram. De man kwam op voor een vrouw die werd lastiggevallen. Daarop keerde de aanvaller zich tegen hem. Hij kreeg een zware klap op zijn hoofd. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. De verdachte is intussen opgepakt en aangehouden. Een gerechtspsychiater gaat hem onderzoeken. De man was al gekend bij politie en gerecht. En er zitten weer blauwalgen in het water in Gent en Merelbeke. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft daar opnieuw meldingen over binnengekregen. Onder meer op de coupure en de watersportbaan. Net als op de Schelde in Merelbeke. Blauwalgen kunnen irritaties aan de ogen en huid veroorzaken, maar ook hoofdpijn en maag- en darmklachten. Zwemmen is verboden. Watersporten zoals kajakken en suppen wordt afgeraden. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
0: Dankjewel, onderweg alweer geen problemen meer.
4: Joe Paradise Beach. Met Jan Bosman.

Want zomer weet je en wist je dat je eigenlijk, waarmee je altijd wel kan uitpakken en mensen kan een beetje overbluffen, dat is de bedoeling van dit item. Dus ik ga zo meteen dat zomer weet je meegeven. En misschien kan het van pas komen wel op een of andere quizavond. Want het is ook een vraag die regelmatig wordt gesteld over welk dier een dolfijn los wegspeelt bij een wedstrijdje adem inhouden. Een dolfijn kan dat heel erg goed, maar er is een dier die hem compleet overbluft. En welk dier dat is, dat ga ik jou straks sowieso wel eens meegeven. Eerst, en daar ben ik bijzonder blij mee, mag ik deze draaien van de Sister Sledge. Zo'n schone groove dat daarin zit. Echt waar. En mocht je het niet echt kennen, want er zijn, het is niet de bekendste en de grootste hit van Sister Sledge, maar laat je maar eens meeslepen. Het is alsof je op een luchtmatras op het water ligt, in de zee, en zo aan het meedrijven bent. Op Thinking of You van Sister Sledge.

je nu op een familiebijeenkomst of straks op een terras wil uitpakken met allerlei weetje datjes, dan moet je goed elke dag luisteren. Want ik heb elke dag zo'n klein fijn weetje. En dan kan je misschien je gezelschap op dat moment even overbluffen met een aantal dingen die jij misschien weet, die je uit dit programma hebt gehaald. Want dus heb ik nu een weetje over een dolfijn die het onder water heel erg goed doet en heel lang de adem kan inhouden. Maar er is een dier dat hem met twee vingers in de neus kan kloppen. Dus in een onderwater match verslaat namelijk een luiaard de dolfijn met de vingers in de neus. Want een dolfijn die moet dus na 10 minuten onder water weer naar boven. Een luiaard die houdt de adem ongeveer 40 minuten in. Ja, dus onder water 40 minuten zonder zuurstof. Want wat doen ze? Ze verlagen namelijk hun hartslag met 2/3 en ze verbruiken daardoor bijna geen zuurstof. Dus traagheid, dat loont gewoon onder water. Traagheid loont. Dan ken ik wel een paar mensen die misschien een uur of 2 uur zelfs in hun adem zouden kunnen inhouden. In ieder geval, ik kan er ook wel afvallen voor alle duidelijkheid. Adem inhalen, inhouden, daar hoort natuurlijk maar één nummer bij en dat is Take My Breath Away van Berlin.

0: En dan zijn ze er allemaal hoor. Iedereen begint dan berichten te sturen van andere dieren die nog langer hun adem kunnen inhouden. Kijk, ja, ik lees ook maar gewoon wat hier staat. Hè. Dus ik veronderstel dat de luiaard het gemiddeld toch heel erg goed doet.
1: Voorraad inslaan met gigavoordeel, dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlova.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Nee, daar gaan we nu niet over uitweiden, over slechte gewoonten, maar we willen het wel Ed Sheeran even laten doen. Zijn Bad Habits kreeg je te horen. Zometeen nog eens een Clouseauke in het programma. Met heel veel passie komen ze eraan. Naak

0: ik had je een nummer met passie beloofd, hè, van Clouseau. En dat kreeg je dus ook. Het is ondertussen 1:01 geworden. 1 file heb ik die er staat. Op de... Nee, richting A12. Richting Antwerpen is dat op de A12. Ja, moest het hier even goed bekijken. Op de A12 richting Antwerpen, dus tussen Aartselaar en de Kleidalaan, Kontigse Steenweg. Daar verlies je op dit moment 5 minuten.
1: Joe Paradise Beach. Met Jan Bosman.

dag af en toe ook wel eens een beetje rustiger. Imagine was dat van John Lennon. Imagine dat we een echte Best of Belgium Tourbus zouden hebben waarmee we elke dag naar een stad of een dorp zouden rijden. Dan mag jij daar gerust op springen natuurlijk. Natuurlijk is dat denkbeeldig dat we onze tourbus in gang zetten en ergens naartoe rijden. Maar we doen dat wel met een reden om België en Vlaanderen zo'n beetje beter te leren kennen. En vooral de BV's die daar ergens rondhangen en ons een supertip kunnen geven natuurlijk over datgene wat in hun eigen stad of dorp te beleven valt. Je krijgt zo meteen weer van mij 3 tips samen met een supertip van een BV. En vandaag gaan we dus met onze Best of Belgium Tourbus naar Meissen. Daar komen we terecht. Ik weet, in Meissen kan je onder andere in IJssalon Brixhuis terecht om een geweldig lekker ijsje te eten. Ik heb 11 jaar gewerkt, dus ik mag dat vertellen dat het lekkere ijs is. Maar er is natuurlijk nog veel meer te beleven. Wat precies, dat vertel ik jou met veel plezier.

0: De zomer in je radio met Paco en Amor de Mis Amores. Onderweg dus naar mei. Zij komen we toe straks na Bruno Mars en On My Soul.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Krevel.
3: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%.

0: Het lijkt er wel op wat al wat hij maakt, dat in een beetje goud, maar vooral muzikaal goud aan verandert. En dan heb ik het over Bruno Mars en On My Soul. Vanuit Westende, waar we nu zitten, schakelen we nu over naar Meissen eigenlijk. Want daar gaan we vandaag, of komen we vandaag terecht met onze Best of Belgium Tourbus. Ik geef jou een aantal dingen mee die je in Meissen kan beleven. Maar dan heb ik ook nog een BV in petto die dus haar of zijn favoriete plaats in Meissen aan jou of met jou wil delen. Ik ga in ieder geval eerst naar deze plaats. Dat is het kasteel van Boeghout. Dat is een prachtig historisch kasteel dat het pronkstuk is van de plantentuin. En een bijzonder verhaal vertelt uiteindelijk. Maar voor alle duidelijkheid, ik heb het enkel over dat kasteel van Boeghout. Het zal wel duidelijk worden waarom ik het enkel daarover heb. In Meissen kan je ook naar de Sint-Martinuskerk. Dat is een belangrijke historische bezienswaardigheid in het dorpscentrum. En een mooie halt tijdens een wandeling als je die in Meissen zou doen. Want de buurt van Meissen is heel erg tof om te wandelen daar natuurlijk ook. En als je daar dan toch bent, bezoek je ook maar het dorpscentrum van Meissen. Dat is geen spectaculaire attractie of locatie, maar wel een heel aangename plek om te vertoeven, rustig rond te wandelen en daar de omgeving een beetje te verkennen. En heel veel groen natuurlijk is daar ook te beleven. Het is een heel fijne plaats waar je ook iets kan gaan eten en gaan drinken. Maar ik vroeg mij dan zo af, Luc Steno, jij woont toch ook in Meissen, hè?
1: Ik woon al meer dan 10 jaar in Meissen. En Meissen is een mooie streek om te wonen. Dat is ook ideaal voor mij om vanuit Meissen naar alle hoeken van Vlaanderen te rijden. Het is zeer, zeer centraal gelegen. En een supertip dat ik kan geven voor Meissen is de plantentuin. Prachtig. Als je dat echt nog nooit bent geweest, dan moet je dat echt eens doen. Doei.

Seno met Hij speelde accordeon heeft ons rondgeleid in Meissen. En de plantentuin daar, dat is natuurlijk iets wat je moet zien. Luc Steno, Vlaams. En dan dit, het complete tegenovergestelde Nederlands. Ja.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben Supersolder. Nu een Philips 5400 serie Latteco Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt. Dit
1: is jou. Al heel veel volk vandaag op onze Joe Paradise Beach terras. Allemaal mensen die van de zon komen genieten. En straks van een mini-optreden ook van Meteor. Maar wij gaan samen nog een uurtje door, sowieso. Met zometeen Kings of Leon en You Somebody. Na het nieuws van 3 uur met Emile Wallais.
2: Goedemiddag. Er is een heropflakkering van een van de bosbranden in Gironde. In Japan zijn er doden gevallen na de zware aardbeving. En een speler van Union is slachtoffer van een overval. In de gemeente Lijsch-Cap-Ferré in het Franse departement Gironde is een grote heropflakkering van een bosbrand bezig. Komt door het warme weer en de sterke wind. Iets verderop in Lacanau zijn intussen zo'n 4000 toeristen geëvacueerd. Collega Louise Buquet is ter plaatse.
3: Alles preventief, want het gaat op dit moment alleen over campings en vakantiegebieden. En hoe weet ik dat nu? Ja, ze zouden anders iedereen gaan evacueren, mocht het vuur hier echt het dorp gaan bedreigen. Maar dat is op dit moment niet het geval. Ze willen vooral chaos vermijden als het toch zover zou komen, want Lacanau is zeer, zeer populair bij toeristen.
2: In het zuiden, in het departement Var, is een verdachte opgepakt. Het gaat om een man van 23. Hij zou de branden hebben aangestoken. In Japan zijn verschillende doden gevallen na de zware aardbeving daar. Dat melden Japanse media. Het is nog niet duidelijk hoeveel. Eerder liet de politie wel al weten dat er nog verschillende mensen vastzitten in een winkelcentrum. Daar is de tweede verdieping ingestort en was er ook een ontploffing. In totaal vielen al zeker 50 gewonden. Bijna 50.000 gezinnen zitten zonder stroom. En Union voetballer Mohamed Fousseini is brutaal overvallen in het centrum van Brussel. Het gebeurde afgelopen zondag, maar raakte nu pas bekend. Fousseini werd eerst uit zijn auto gesleurd. Nadien stalen de overvallers zijn horloge en zijn smartphone. De politie heeft intussen 1 verdachte opgepakt. Het onderzoek loopt. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het dan zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
1: Dankjewel, Emile. Onderweg nog altijd geen files. Goed zo.

Kings of Leon en Use Somebody. Zometeen is er onze swipe. Ik kan nog lekker niet vertellen wat het onderwerp, het thema van vandaag zal zijn. Dat moet je zo meteen samen met mij ontdekken. Maar gisteren waren het classic rockplaten. Dus dat had veel, ja, veel voeten in de aarde. Heel veel animo liever. Dus ik hoop dat er vandaag ook heel veel mensen willen proberen om te swipen samen met mij. En anders meedoen met de tweede kans. Eerst natuurlijk Max en Andy Grammer nog eens draaien met The Thing I Love. En deze... schudden met alles wat je hebt. Kaoma is het en de

Een lief liedje van Max en Andy Grammer. Deze The Thing I Love. Dat brengt ons bij de swipe van vandaag. Ik heb al eens gekeken wat er allemaal in de swipe zal zitten. Je weet het, 5 nummers krijg je van mij. Ik overloop die allemaal. Je moet er telkens eentje schrappen. En uiteindelijk hou je er dan eentje over die je heel graag helemaal wil horen. Vandaag een heel leuk thema, vind ik wel. Heel speciaal ook wel. De allermooiste Nederlandstalige teksten. En dan heb ik het over toch wel een beetje nostalgie. En vooral ook kleinkunst. De parels van de kleinkunst. Daar gaan we het vandaag in zoeken. Dus als je nu denkt van, oh, kleinkunst, dat is helemaal mijn ding. Stuur mij dan zo meteen een bericht via de Joe-app. Ik wil swipen met kleinkunst. En dan kan het zijn dat ik jou zo meteen aan de lijn heb. En mag jij dus een van die nummers helemaal laten horen. En laat dat dan misschien wel jouw grote favoriet zijn uit de kleinkunst. Als die ertussen zit, dan kan je die gewoon selecteren en draai ik die helemaal. Dus ik wil swipen met kleinkunst. Dat is wat je moet doorsturen. En dan hopen dat ik jou zo meteen aan de lijn heb. Ik hoop heel veel mensen die dat sturen. Want kleinkunst, dat blijft toch altijd een beetje speciaal. En een pareltje als je het op de radio hoort. Dus laat van je horen.

0: veel, veel mensen die willen swipen met Kleinkunst, wie ik zo meteen aan de lijn krijg. Dat hoor je na Wake Me Up van Avicii.
1: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlovit.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Hey Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, dag Jan.
0: Goedemiddag. Zeg, jij wilt swipen met kleinkunst. Waarom vind je kleinkunst zo mooi en zo goed?
1: Ja, dat is pure nostalgie.
0: Ja?
1: Dat is, ja. Ik ben ermee opgegroeid. Mijn onkel heeft nog kleinkunst gezongen. Vroeger in de jeugdbeweging was ook elke avond, dat wij samen zaten, stond er kleinkunst op. Dus dat was ja heel leuk.
0: Met de gitaar rond het kampvuur dan?
1: Ja,
0: cool. Volledig. Zeg, volledig. En wat is jouw absoluut favoriete kleinkunstplaat?
1: Dan ga ik het toch op Boer Bavo houden van Miel Koos.
0: Ah, Boer Bavo van Miel Koos.
1: Heel mooi nummer.
0: Ja, dat is heel specifiek. Ik moet jou eigenlijk nu al teleurstellen, die gaat er niet tussen zitten. Tussen de vijf die
1: Er zijn zoveel mooie.
0: Ja, er zijn veel klassiekers geworden natuurlijk in het
1: oeuvre. Ja.
0: Dus wie weet zit er daartussen. Je weet het, vijf nummers krijg je sowieso van mij te horen. Je moet er uiteindelijk eentje van overhouden. Dus ik geef jou om te beginnen al twee. En je moet er dan telkens eentje van schrappen. Ja?
1: Ja.
0: Ja, we zien wel wat je uiteindelijk overhoudt, maar jouw favoriet die ga ik dan sowieso draaien. De eerste die je van mij krijgt is deze.
2: De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van de zotte morgen.
0: De zotte morgen van Jeff van Uitzel, dat is de eerste die ik jou voor de voeten gooi. En ik zet daar tegenover ook nog deze.
3: Na 22 jaren in dit leven maak ik het testament op van mijn jeugd.
0: Ik vind dat al een heel moeilijke keuze, Jan. Zotte morgen van Jeff van Uitzel of testament van Boudewijn de Groot. Wat hou je over van die twee?
1: Mijn nummer twee is dan Jeff van Uitzel. Dus, ik ben niet zo'n grote Boudewijn de Groot fan, maar wel Jeff van Uitzel. Dus,
0: moet ik eigenlijk nog verder doen, want je hebt blijkbaar al je keuze gemaakt. Jeff van Uitzel hou je over. Ik zit daar nog over deze. Johan Verminnen en laat me nu toch niet alleen tegenover Jeff van Uitzel en de Zotte Morgen. Wat wordt het dan?
1: Ik ga toch bij Jeff van Uitzel blijven. Ja.
0: Ik hoor het al. Ik heb toch nog een nummer 4 en dat is deze.
3: Hier laat ik je los, Tim. Van hieraf moet je gaan. Met vallen en opstaan.
0: Sorry, maar ik vind dat allemaal heel moeilijke keuzes. Maar het
1: ligt alleen. Ja, maar ik vraag, maar niet alle vier.
0: Dat kan jammer genoeg niet, maar straks wel een tweede keuze. Dus dit is nog Tim van Wim de Kranen tegenover Jeff van Uitzel. Wat blijft er over?
1: Ja, ik ga toch bij Jeff blijven.
0: Je blijft bij Jeff en dan heb ik nog deze.
3: Als ik de aarde ga verwarmen, laat ik haar leven in mijn armen.
0: Bij elk van die nummers hoor ik, tof, oké. Okay. Dus
1: dat
0: is de laatste.
1: Van voor en achter kan mee zingen.
0: Ja, want dat is de laatste keuze die je moet maken. Pastorale van Lisbeth List en Ramse Shaffi tegenover Jeff van Uitzel. Ja. Zeg het eens.
1: Maar we blijven bij Jeff.
0: Je blijft bij Jeff van Uitzel. Waarom staat die op nummer 2, beste Jan?
1: Oh, ja, dat is echt eentje dat grijs gedraaid is in mijn jeugd, in de jeugdbeweging.
0: Ja?
1: Dus
0: ken je de tekst van voor naar achter helemaal uit het hoofd?
1: Ja.
0: Oké. De Jeff van Uitzel zal content zijn mocht hij dat horen natuurlijk. Maar in ieder geval, we gaan hem volledig draaien. En je weet het, zometeen krijg je nog een kans in de Joe-app om een tweede kleinkunstnummer te kiezen. En maak daar dan jouw favoriet nummer 3 van, hè, als we het lijstje afgaan. Dan wordt het
1: nummer 3.
0: Goed, bedankt voor het meeswipen. En Jeff van Uitzel en de Zotte Morgen, die krijg je nu te horen. Bedankt, Jan.
1: Dank.

De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant. Hij huilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen. Het ritme van de zotte morgen.

0: het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Mooi van Stefan Uitzelde. Zotte morgen, de keuze van Jan natuurlijk. Betekent dat er nog 4 overblijven in de swipe tweede kans mogelijkheid. En die ga je zo meteen krijgen in de Joe-app. Dat betekent dat je daar 4 nummers gaat zien verschijnen. Waar je eventueel nog voor zou kunnen stemmen natuurlijk. Boudewijn de Groot met Testament. Johan Verminnen met Laat me nu toch niet alleen. Wim de Kranen zit er ook tussen met Tim. En Lisbeth List met en samen met Ramses Shaffi natuurlijk met de Pastorale. Wat wil jij graag horen? Dat is de vraag zo meteen. Ik ga die poll starten in de Joe-app. Open die maar al. Die verschijnt zo meteen. En dan mag jij je keuze aanduiden. Van de 4 natuurlijk. 1 van de 4 draag straks nog als extraatje. Onderweg nog altijd geen problemen. Goed zo.
2: Joe Paradise Beach. Met Jan Bosman.

0: do something.
1: Justin Timberlake en Rock Your Body. Als mensen mij vragen welke artiest zou je graag eens het leven voor één dag overnemen, dan zou dat inderdaad Justin Timberlake zijn. Ik blijf vinden dat die man alles kan. Zowel acteren, zingen, goede muziek maken. Ja, die blijft goed bezig wat mij betreft. En ik vind dat hij in zijn carrière al heel geweldige muziek heeft gemaakt. Net zoals deze mannen. De

0: Erika die stuurt in de Joe-app. Wat een hartverscheurende kleinkunstkeuze is dat toch? Want de poll voor de tweede kans in de swipe die staat nog altijd open. Op dit moment aan kop Lisbeth List samen met Ramses Shaffi en de Pastorale met 42%. En Boudewijn de Groot met Testament op 32%. Nu, dat kan allemaal heel erg snel gaan als jij nog stemt in de Joe-app. Wat wil jij graag als tweede kleinkunstnummer vandaag horen? Wordt dat inderdaad Pastorale of Testament? Het kan ook nog altijd laten nu toch niet alleen van Johan Verminnen zijn of Tim van Wim de Kranen. Je hebt nog anderhalve minuut de tijd om nu te gaan stemmen en nog wat aan de situatie te veranderen. Anders draai ik zo meteen de winnaar van onze tweede kans.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh,
4: yellow. Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1+1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
10: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

41% gehaald van alle stemmen. Liesbeth List en Ramse Shaffi met Pastorale. En dus de winnaar van onze tweede kans swipe. En met veel plezier gedraaid, meegezongen ook natuurlijk. Ik heb zo meteen ook nog een tip in onze volle bak zomerse zoektocht die Anne van Elsen organiseert om

0: Nog nooit geweest, maar het lijkt mij een voor altijd feest is op de Mockingbird Hill van Root Syndicate.
1: Joe Paradise Beach.
0: Elke dag 100 euro te winnen met onze volle bak zomerse zoektocht. Volle bak 100 euro kunnen shoppen bij Collect & Go. Dat wil zeggen dat je op zoek moet gaan elke dag naar een witte Joe Box. Elke dag staat hij op een andere plek in Vlaanderen verstopt. Je kan die vinden aan de hand van de tips die ik zo meteen ga geven. Ik geef er eentje en straks geeft Anne er ook nog eentje. En Anne geeft ook nog een soort van codewoord, een paswoord om die box uiteindelijk open te krijgen. Maar de tips die leiden al sowieso naar de plaats van die box. En dat is al een goede richting die ik jou kan uitsturen. Want we zoeken vandaag, luister goed, een bruisende stad in het Hageland waar een heel zoet geurtje aan hangt. Bekend van een iconisch muziekfestival en de bekende suiker en de grootste openmarkt van onze provincie. Zo staat het hier. Dus bruisende stad in het Hageland waar een heel zoet geurtje aan hangt. Bekend van een iconisch muziekfestival, de bekende suiker en de grootste openmarkt van die provincie daar. Waar zouden we eventueel kunnen zitten? Ik denk dat ik het zelfs ik weet het al, dus voor jou moet het ook een piece of cake worden. Maar de exacte locatie die stuurt Anne jou straks nog door natuurlijk, want zij geeft Jan dan zo'n tweede tip mee waar het allemaal duidelijk mee wordt. Dus zeker luisteren en ook het codewoord goed onthouden. Zometeen hier op Joe Paradise Beach een klein mini-concertje van Meteor. Donderdag gaat Berre dat ook al doen en die staat nu klaar met How Beautiful This Life Is.
1: Kom naar Joe Paradise Beach tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

Van Berre, dus donderdag staat hij hier bij ons op het podium voor een summer session. Net zoals Meteor dat zo meteen ook zal doen, omstreeks 5 uur. En Andy gaat jou vanaf nu, en vanaf 4 uur is dat, begeleiden de rest van deze Joe Paradise Beach namiddag.

0: Zometeen zingt Simply Red Something Got Me Started. Bij ons doet de tweede tip dat werk. Straks krijg je de exacte locatie en het codewoord. Maar eerst het nieuws van 4 uur. Krijg je van Emil Wallais. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Amerikaans president Trump ontmoet straks Israëlisch premier Netanyahu. Verschillende doden bij de aardbeving in Japan. En de speler van Union is slachtoffer van een overval. Over een uur ontmoet Amerikaans president Donald Trump de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in Washington. Het is al het 7e gesprek tussen Trump en Netanyahu in 2 jaar tijd, maar het eerste sinds de oorlog in het Midden-Oosten, vertelt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: En dat element maakt natuurlijk dat de verhouding tussen beide heren behoorlijk verzuurd is geraakt. Aangezien de belangen van beide politici meer en meer tegenover elkaar zijn komen te staan. Trump wil weg uit de Iran-oorlog en Benjamin Netanyahu die vindt dat dat nog belangen niet is opgelost.
1: Mogelijk zit Amerikaans president Trump dan ook nog samen met zijn Oekraïense collega Zelensky over de oorlog met Rusland. In Japan zijn verschillende doden gevallen na de zware aardbeving daar, dat melden Japanse media. Het is nog niet duidelijk hoeveel. Eerder liet de politie al weten dat er nog verschillende mensen vastzitten in een winkelcentrum. Daar is de tweede verdieping ingestort en er was ook een ontploffing. In totaal vielen al zeker 50 gewonden. Bijna 50.000 gezinnen zitten zonder stroom. En Union-voetballer Mohamed Fousseini is brutaal overvallen in het centrum van Brussel. Het gebeurde afgelopen zondag, maar raakte nu pas bekend. Fousseini werd eerst uit zijn auto gesleurd en nadien stalen de overvallers zijn horloge en zijn smartphone. De politie heeft intussen 1 verdachte opgepakt. Het onderzoek loopt. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het dan zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er wel hier en daar kans op een onweersbui.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland is er een kleine file van 5 minuten tussen de Le Grellelaan en Borgerhout.

meer horen, want dan komt hij hier in de studio voor een korte babbel meteor. Een summer session op ons dak. Ja, daarnet. Maar ik kwam hier toe op de parking en ik zag ineens hier voor ons Joe Paradise Beach een rode wagen geparkeerd met allemaal mensen die aan het uitstappen waren en ineens een massa volk erop af. Ik dacht, dat kan niet anders dan meteor zijn. En inderdaad, hij was dan net toegekomen samen met Lies, de zus. Ze gaan hier zo meteen ook soundchecken. En straks heb ik een paar zomerse dilemma's voor hem en ook het spelletje Wie ben ik, om een beetje op te warmen. Maar voor we dat allemaal gaan doen, is er natuurlijk nog onze volle bak zomerzoektocht. De witte Joebox die ergens in Vlaanderen geparkeerd staat met daarin 100 euro om volle bak te shoppen dankzij Collect & Go. Misschien ben je daarnet wel wijzer geworden over de stad of de gemeente of het dorp waar onze witte Joebox staat. Maar natuurlijk, dat is ook geen kleintje. Dus je zal moeten blijven luisteren voor die exacte tip. En dan heb je nog het codewoord nodig natuurlijk. Komt er straks aan. Eerst Cameron Whitcomb.

0: Ik weet niet of Jan er daar straks al iets over verteld heeft, maar we moeten het ook nog eens hebben over, jawel, het veranderende kapsel of het veranderde kapsel van Victor Verhulst. Maar eerst prioriteiten, hè? Want we hebben hier onze witte Joebox met daarin 100 euro vol een bak shopplezier bij Collect & Go. Steven Soetewij, die stuurt mij nog door. We zijn wel een stad, hè? Ja, maar ja, Steven, ik wou nog een beetje in het midden laten. Of het een stad, een gemeente of een dorp is. Maar inderdaad, het gaat om een stad. De tweede tip die heb je natuurlijk nodig om te weten waar precies in die stad we staan. En dan ook het codewoord. En wie daarmee als eerste bij de witte jokebox staat, voelt zich toch al even een echte superstar. Hè? Jamilia die weet alvast hoe dat klinkt na dit.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo.

0: over wat het ook toen hij hier toe kwam met de auto. Witte Jor, All Eyes on Him, Jamelia en Superstar. Het is hier baksgevol. Heeft alles te maken met die summer session van straks.
1: De volle bak zomerzoektocht.
0: Ja, en hopelijk zijn de mensen daar in die specifieke stad waar we onze witte jokebox hebben neergeplant nu heel aandachtig aan het luisteren om ook de exacte locatie te weten te komen. Want natuurlijk, een stad is niet klein. Er zijn verschillende mogelijkheden waar we kunnen staan. Dus vandaar heb je waarschijnlijk de tweede tip nu heel erg nodig. Namelijk, onze jokebox die staat vandaag in de Suikerstad. Dat had je nu intussen wel door. Hè. We zitten dus in Tienen, maar we staan bij een opvallend gebouw. En dat is op de Grote Markt met een kleine toren waar vroeger de stadsgevangenis was. En waar je nu de geschiedenis van de stad kunt ontdekken. Dus we staan bij een opvallend gebouw op de Grote Markt met een kleine toren. Dat gebouw dus met een kleine toren. Waar vroeger de stadsgevangenis was en waar je nu de geschiedenis van de stad kunt ontdekken. Echt waar, haast je daar naartoe, maar nu heb je nog het codewoord nodig. Hè? Want alleen dan, dat is echt de sleutel om die witte jokebox open te krijgen om 100 euro te gaan shoppen dankzij Collect & Go. En het codewoord van vandaag is rock. En dat heeft natuurlijk alles te maken met suikerrock dat daar ook plaatsvindt. En nu is het kwestie gewoon van af te wachten. Wie is er daar trapst?
1: Meer tijd om te zomeren? Bestel online en laat leveren of haal af wanneer het past. Collect & Go. Leef. Volle bak. De Volle Bak Zomerzoektocht.

0: waren er heel wat meisjes en jongens verliefd op een jonge man die in zijn zwemshort onder een waterval stond te zingen. En ik kom er zo meteen aan, Mysterious Girl van Peter Andre. Eerste hoofdpunten van het nieuws, het is 4:30. Die krijg je nu van Emiel Wallais. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Over een half uur zit Amerikaans president Trump samen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het is al het 7e gesprek tussen hen in bijna 2 jaar tijd, maar het is wel het eerste sinds de oorlog in het Midden-Oosten. Het gesprek dreigt daarom ook gespannen te verlopen. De Verenigde Staten willen namelijk snel een akkoord met Iran, terwijl Israël dat nog niet wil. Op dit moment zit Trump ook samen met zijn Oekraïense collega Zelensky. Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in het Schipperskwartier in Antwerpen vanochtend. Het gaat om een jongen van 18, dat zegt de politie. Die kon hem oppakken bij hem thuis. Het is nog altijd niet duidelijk wat hem bezielde. Bij de steekpartij raakte een vrouw van 50 zwaar gewond. Ze verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. En vice-landskampioen en bekerwinnaar Union moet op zoek naar een nieuwe doelman. Want Kiel Scherpen vertrekt naar het Engelse Ipswich Town. Dat promoveerde afgelopen seizoen naar de Engelse eerste klasse. Ipswich Town betaalt zo'n 14 miljoen euro voor Scherpen. Hij tekent er een contract voor 4 seizoenen. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het dan zelfs 34 graden worden.
0: En dan nu even overlopen hoe het zit op de weg. Ik heb hier 2 files waar je 5 minuten verliest. Dat is op de Brusselse binnenring tussen Machelen en Zaventem en Nolaan. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook 5 minuutjes tussen Antwerpen Centrum en Berchem door een defect voertuig. Ja, ik zei daarnet, we moeten het eens hebben over het haar van Victor Verhulst. En nu hoor ik je denken, ja, wat is met dat haar van Victor Verhulst? Die heeft toch een schone kop haar, hè? Zo donker haar, veel haar. Maar nee jongens, er blijft niets meer van over. Hij heeft een broske laten scheren. Met welke reden? Ik weet het niet. Heeft hij meegedaan aan een tv-programma? Gaat hij meedoen aan een tv-programma? Had hij gewoon zoiets, het is veel te warm jongens. Ik ga het er gewoon afscheren. Het is in ieder geval nog maar pas gebeurd. Want de schedel ziet nog goed wit en is nog niet zongebruind van in Saint-Tropez. Dus hopelijk zorgt dat niet te veel voor een shock-effect bij zijn verloofde Sarah. Want die zit wel nog in het zuiden van Frankrijk. En zorgt dat niet voor de eerste bijna echtelijke ruzie. Over bijna echtelijke of volledige echtelijke ruzies gesproken bij ons thuis is er ook iets gaande. Ik vertel het je zo meteen. Joe Paradise
2: Beach. Met Anne van Elzen.

0: Zeg Inge, ik krijg hier een berichtje van Inge, maar ik weet natuurlijk niet of dat ze serieus is of niet, maar ik denk het wel. Maar ze stuurt van, het gaat over het kapsel van Victor Verhulst, trouwens, die heeft een broske laten scheren. En ze stuurt nu, ik heb ooit gehoord dat er een trouw in de lucht hing als zij ineens kort haar zou hebben. Ja, wie weet zijn dat wel wedding preparations, wie weet, wie weet. In ieder geval, bij ons thuis is de voorbije dagen soms een kleine echtelijke discussie ontstaan. En over de gazon nog wel. Met een man die sproeit dat af en toe met water uit de leien. Wij wonen daar vlak naast. Maar momenteel zit de leien vol met blauwalgen. Onze honden die gaan zelf niet in het water. Maar als dat leienwater over het gras wordt gesproeid, dan ben ik er toch totaal niet gerust in. Nu, tijdens het wandelen zie ik ook heel vaak mensen een hond toch in de leien laten om te laten afkoelen. En dan zeg ik wel van... Ja, maar je moet opletten, want er zit blauwalg in. En dan krijg ik vaak te horen, ja, maar dat kan niet, want dat zit alleen in stilstaand water. Nu, ik dacht dat vroeger eerlijk gezegd ook, maar het zit dus wel degelijk ook in de leien. Nu, hoe komt blauwalg terecht in stromend water? En vooral ook, hoe gevaarlijk is dit voor mensen en dieren? En heeft mijn man gelijk of mag ik dus tuinslang persoonlijk in beslag gaan nemen? Ik vraag het straks allemaal aan dokter De Vroei. En voor ik het vergeet, wij hebben een winnaar in Tienen.
1: Mijn naam is Merks Mario, ik kom net thuis van mijn werk, ben naar hier gestuurd door mijn vrouw. Heb de box gevonden aan het Torenke, het museum van streek Tienen, stad Tienen. En we zullen er lekkere drankjes mee kopen en een

net al telefoon gekregen van man lief, zeg, was er die gezegdelijke discussies op de radio te vertellen. Ah, wel ja, in de hoop dat ze eindelijk een keer kunnen stoppen en dat iemand een keer echt ervoor kan zorgen dat die discussie kan stoppen, hè, over die blauwalgen. Ik wil dat je liegt, nee, ik wil dat hij heel duidelijk de waarheid spreekt. Zometeen dokter De Vroei over het gevaar van blauwalgen.

0: ik wil dat je liegt en nu niet dan de waarheid. Blauwalg, het is een terugkerend fenomeen tijdens de warme dagen. Het komt vooral in de zomer voor, kan ook gebeuren tijdens de lente. Het water wordt dan een broeierige smurrie en dat kan gevaarlijk worden. De meeste mensen denken dat de blauwalgen zich enkel voordoen op stilstaand water, maar ik heb het zelf kunnen vaststellen dat het zich dus ook kan voordoen op een rivier in de buurt, bijvoorbeeld bij ons op de Leie. En dan kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn en nog eens iedereen waarschuwen voor blauwalg en de gevaren die ermee gepaard gaan. Een hele goede middag. Professor Dirk de Vroei.
1: Goedemiddag, Jan.
0: Ja, kan je mij eerst nog eens vertellen wat blauwalgen precies zijn?
1: Wel, blauwalgen zijn vooral geen algen. Maar het zijn bacteriën die een blauwe, giftige stof eigenlijk afscheiden. Nu, die giftige stof kan ook groen, bruin zijn, tot zelfs rood, maar vooral blauw eigenlijk. Komt, zoals dat je zegt, meestal voor op stilstaand water. Maar het kan ook voorkomen op water dat, ja, waar weinig beweging in zit. Vooral als de temperatuur van dat water nogal stijgt. En we zien eigenlijk vanaf 23 graden dat dat een probleem is. Dus eigenlijk net van het moment dat het lekker is om in te zwemmen, kunnen die gevaarlijke bacteriën daar echt massaal gaan in ontwikkelen. En je ziet dat omdat ze dan zo'n filmpje leggen bovenop het water, of een schuim zelfs. En als je dat ziet, blijf uit dat water. Ja,
0: ik zie dat allemaal, wat je nu beschrijft. Dus wij gaan er zeker niet in. Onze honden gaan er ook absoluut niet in. Maar welke klachten kunnen die blauwalgen dan precies geven?
1: Wel, voor mensen is het vaak beperkt tot irritatie. Hè? Irritatie van de ogen of de huid bijvoorbeeld. Als je het inslikt, ook irritatie van maag-darmstelsel. Dus diarree of braakneigingen kan je hebben. Maar voor dieren is het veel gevaarlijker. Omdat die, ja, je zegt honden, als die erin in dat water gaan, ze likken hun vacht droog daarna. En krijgen eigenlijk wel heel veel van dat water binnen op dat ogenblik. En bij dieren kan het echt gaan tot spierverlammingen, ook van de ademhalingsspieren, en die kunnen echt stikken. Dus als zo'n dier in het water geweest is, moet je er meteen mee naar de veearts eigenlijk.
0: En met een dier, als het ermee in contact is geweest, meteen naar de veearts. Wat moet je doen als je als mens in contact bent gekomen met blauwalg?
1: Vooral je afspoelen. Hè. Zo snel mogelijk je afspoelen. Al de lichaamsdelen die ermee in contact geweest zijn, zo goed mogelijk proberen te spoelen. Als je klachten krijgt, toch ook naar de arts gaan. Omdat die beestjes kunnen echt wel vervelende klachten geven. En vooral voorkomen dat je in zo'n water gaat zwemmen. Hè.
0: Ja.
1: Dat is het allerbelangrijkste.
0: Oké, en dan nu de vraag, de echtelijke vraag waarbij er bij ons thuis discussie over is. Dat is even persoonlijk om af te ronden. Sproeien met water uit de Leie van de gazon, ook al lopen de diertjes daarop, ja of nee? En ik hoop dat mijn man aan het luisteren is.
1: Oh, ik zal een heel diplomatisch antwoord geven.
0: Nee. Gewoon zeggen wat dat gezond verstand zou zeggen.
1: Wel, het gezond verstand zegt, gras sproeien is totaal nutteloos.
0: Ja.
1: Je kan onmogelijk voldoende sproeien. Dus nee, niet sproeien, ook niet met water uit de Leie gaan sproeien. Gewoon
0: het gras laten zijn.
1: Gras laten in de zomer.
0: Ja, dat komt er wel
1: zoals
0: door.
1: Dat het is.
0: Dank u wel. Ik hoop dat meneer Philippe de Snoek dit aan de andere kant van de frequentiegolven gehoord heeft. En misschien nog mensen die af en toe eens wat water tappen vanuit een ander kraantje dan stadswater. Dank je wel dat we jou mochten bellen. Dokter professor Dirk de Vroei. Goedemiddag. Salut.
1: Voilà, fijne dag nog in de beste. Ja, ja.

een lovely day. En luisteraar Danny Maas die heeft mij op idee gebracht. Als laatste nummer voor dit uur, dacht ik. Ah, wel ja, zeg. Sammeke Koor is en laat het gras maar groeien. En ik hoop dat bij deze de boodschap echt helemaal duidelijk is.

0: een meteoor op ons dak zou het einde van Joe betekenen. Maar deze meteoor luidt net een nieuwe zomerse avond in op ons Paradise Beach. En David Bowie die brengt intussen zijn China Girl mee na het nieuws van 5 uur. En dat krijg je nu van Emil Wallace. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu ontmoeten elkaar. Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in Antwerpen vanochtend. En Union zoekt een nieuwe doelman. Rond deze tijd ontmoeten Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu elkaar in Washington. Het gaat om het 7e gesprek in bijna 2 jaar tijd, maar het eerste sinds de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak begin februari. Het gesprek dreigt daarom ook gespannen te verlopen, vertelt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: De belangen van Trump om zo'n onderhandelde oplossing te vinden, ja, die staan een beetje diametraal tegenover.

0: of 50 zwaar gewond. Ze verkeerden even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. In Spanje is de dodentol van de brand in Los Gallardos in het zuiden gestegen naar 14. Een vrouw die zware brandwonden opliep is aan haar verwondingen overleden. Bij die brand stierven ook 3 Belgen. De brand in het zuiden van Spanje is intussen geblust, maar er woeden wel nog altijd natuurbranden bij Madrid. En ook de situatie in Frankrijk blijft kritiek. In de Franse gemeente Pyrénées-Oriental is een natuurbrand opnieuw opgelaaid. Dat melden de lokale autoriteiten daar. Eerder was er ook al een heropflakkering van een brand in het departement Gironde. In het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn heeft de verdachte de aanslag opgeëist in een video. Hij zweert daarbij ook trouw aan terreurgroep IS, dat bevestigt het Openbaar Ministerie in Duitsland. De video werd zaterdag opgenomen, kort voor hij met zijn auto inreed op een menigte. Daarbij viel 1 dode. De verdachte werd zondag doodgeschoten door de politie. Voor het eerst in Vlaanderen is het Fox Parvovirus vastgesteld bij een varken. Dat meldt Dierengezondheid Vlaanderen. Vooral bij biggen veroorzaakt het virus opvallende symptomen, vertelt collega Martijn Peters.
1: Hun ogen beginnen uit te puilen, ze kijken scheel, hun huid die wordt rood, ze verliezen zelfs haren. Ja, ze voelen zich over het algemeen zwak. Nu, die infectie die verloopt meestal milder, is geen sterfte en na verloop van tijd verdwijnt die ook helemaal. En belangrijk, wij kunnen het parvovirus niet krijgen als mens.
0: Volgens het Federaal Voedselagentschap is er ook geen gevaar voor de voedselveiligheid. Een vice-landskampioen en bekerwinnaar Union moet op zoek naar een nieuwe doelman, want Kjell Scherpen vertrekt naar het Engelse Ipswich Town. Dat promoveerde afgelopen seizoen naar de Engelse eerste klasse. Ipswich Town liever betaalt zo'n 14 miljoen euro voor Scherpen. Hij tekent er een contract voor 4 seizoenen. Een zonnige namiddag nog bij maxima tot 29 graden. Ook morgen krijgen we vaak de zon te zien. Lokaal kan het dan zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
2: 1 file waar je meer dan 5 minuten verliest op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen de Legrellelaan en Borgerhout 7 minuten extra door een defect voertuig. Wat zeg ik? 1 file in Vlaanderen. Als ik hier kijk voor ons Joe Paradise Beach, dan is dat niet 1 file, maar dan denk ik dat de grootste file van Vlaanderen recht voor onze neus staat. Even verwelkomen, Meteor.
3: Helemaal.
2: We zullen meteen een babbelke doen, hè?
3: Zeker, graag.
2: Allee, spelletjes doen.
3: Spelletjes?
2: Een beetje luchtig, hè?
3: Ah, oei. Oké.
2: Doe dat graag?
3: Spelletjes, kan ik winnen of verliezen? Is het zoiets? Of is het gewoon deelnemen?
2: Je gewoon een beetje belachelijk maken.
3: Dat dat vind ik oké. Okay. Dat kan ik. Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: het is een binnenkopper. Hè. Lady Gaga komt eraan met paparazzi.
1: Ja, er is hier veel paparazzi, weinig Lady Gaga eigenlijk.
0: Ja, wassebiet komt ze er wel aan. Hoor.
2: Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: Ja, we hebben er ook al veel trammeland rond gemaakt, rond de optredens die hier gaan gebeuren vandaag. Een summer session met Meteor.
1: Voilà.
0: Hoe druk is de zomer voor jou?
1: Eigenlijk valt het nog wel mee hoor. We hebben dit jaar een hele goede balans tussen niet te veel concerten, ook niet te weinig. Mm-hmm. En dan hebben we natuurlijk hier hetgeen dat we jaarlijks doen. En dat is van de ene badstad naar de andere gaan voor alle radio's af te schuimen. En dan hier ook in Westende bij Joe elk jaar. Hè.
0: Om dan op de schoonste plek te belanden, hier op ons Joe Paradise
1: met
0: Beach.
1: De lekkerste ijsjes, weliswaar.
0: Ja, heb je er al geproefd?
1: Ja. Ietsje met vanillesmaak en M&M's.
0: Hmm.
1: Er zitten nog een paar M&M's tussen mijn tanden, dus misschien kunnen de mensen echt kijken welke kleur ik heb gegeten. Maar...
0: Blauwe? Nee.
1: Blauwe, hela. Dat is nou die microfoon hier.
0: Dat is die microfoon, inderdaad. Zeg, oké, we dachten, we gaan nu even een beetje opwarmen voor het optreden, want je hebt daarnet wel
1: gesoundcheckt.
0: Zo heet dat dan. Maar zo'n paar zomerse dilemma's, om ook een beetje te weten te komen wat voor soort vakantieganger dat je eigenlijk een beetje bent.
1: Oké, goed.
0: Dus, ben jij, à la je strandhand ook gewoon lekker basic ergens in het zand ploffen en laten vallen. Of nee, een lichtbedje met een hippe parasol en reserveren graag en bediening tot op het strand.
1: Ik ben van het bedje. Het lichtbedje. Niet per se met bediening, dat kan ik zelf wel doen, maar gewoon, ik hou niet zo van dat zand. Komt dan thuis en dan...
0: Overal, hè.
1: Alles hangt
0: om. En dagen aan een stuk, hè.
1: Mama mia.
0: En dan zit jij hier nu aan de zee, allee.
1: Ja, maar ik vind het leuk om naar te kijken. Vind ik fantastisch. Maar om het mee naar huis te nemen, het zand, dat hoeft niet per se. Dus lichtbedje.
0: Oké. Dan zelf de pannen van tak spelen op een bloedheet zomerfestival of incognito in het publiek met een ijskoud pintje in de hand.
1: Oh, dan liefst spelen natuurlijk. Ja. En ik hou ook wel van die hitte dan op het podium.
0: Ja?
1: Dan is het oké dat je zweet. Iedereen is kletsnat. En dat vind ik heel fijn. Ja. Ik sta ook wel graag met een pintje in het publiek. Maar incognito lukt niet zo goed.
0: Nee, dat denk ik ook. Dan zul je toch even naar de taalgrens moeten oversteken of naar een ander land moeten gaan. Ben jij zo een van een valies met half uw kleerkast en de apotheker in? Of een zwembroek met sletsen en met handbagage zal het wel lukken?
1: Nee, ik leef echt uit de valies. Dat kan iedereen in mijn entourage en rondom mij beamen. Ik heb een grote valies bij altijd en daar zit van alles in, van de voorbije weken en de toekomstige weken. Ja, alles. Inderdaad ook medicatie. Hè, zo terug.
0: Ja. Factor 50 en eruit zien als een wandelende mayonaisevlek, dat is sowieso niet het geval. Of niet smeren en dan de zon. Ze is toch niet te fel aan het schijnen.
1: Ja, ik ga iets zeggen dat het niet zo goed is, maar ik smeer veel te weinig.
0: Dat is goed. Ja. Het is goed dat je dat zegt.
1: Ja, dat is veel te weinig. Ik ben er onlangs nog op gewezen trouwens. En de huidarts die zei, je moet echt wel gaan smeren. Er is geen enkel probleem. Ik heb zo al die vlekjes laten checken. Mm-hmm. Dat was wel eens leuk. Allee, leuk om te weten dat er niks aan de hand is natuurlijk.
0: Maar
1: ik smeer te weinig.
0: Ja. Op vakantie volledig onbereikbaar zijn of toch om het kwartier een keer scrollen?
1: Ik wil het eens een keertje meemaken om onbereikbaar te zijn.
0: Daar zijn tv-programma's voor, hè?
1: Ja, oké. Okay. op mijn eentje. Ja.
0: Oké, wacht. Ik ga hier even doorscrollen.
1: Ja, ja.
0: Pornstar Martini of Mojito?
1: Sowieso Pornstar Martini.
0: Ja, drink je dat ook? Nou, dat is schuim.
1: Ja, dat is schuim, hè. Eiwitten.
0: Ja, dat vind ik lekker. Ook vreemd.
1: Jij ook?
0: Ja,
1: wel, dan gaan we smieten.
0: Nee,
1: smieten niet.
0: Nee.
1: Volgende keer.
0: Ja. Elk jaar terugkeren naar die ene vertrouwde, perfecte vakantieplek of elke zomer de kriebels voelen om een compleet nieuw land te ontdekken.
1: Vind ik heel moeilijk. Het nieuwe land ontdekken vind ik fantastisch, maar misschien een vertrouwde plek is ook wel fijn, toch? Mm-hmm. Maar ik kan het nog niet bevestigen, dus misschien volgend jaar dat ik dan misschien...
0: Sowieso hier terugkomen, want je bent hier
1: dit
0: nogal
1: dit is eigenlijk
0: geweest.
1: Een beetje de vertrouwde plek geworden.
0: Voilà. Dan is
1: het goed. Dan kies ik dit.
0: En dan meezingen met 1 op 1 miljoen aan de hotel karaoke, als het dan toch moet, of incognito blijven en doen alsof je Meteor niet kent.
1: Wel, dat vind ik ook wel eens een keertje fijn, om te doen alsof ik Meteor niet ken. Soms komen er mensen naar mij in de winkel en die zeggen dan, zeg jij keihard op de Meteor? Ik zeg, ja, dat zeggen
0: dat
1: er wel eens meer. Ja, mag ik nou eens een foto maken van mijn vrouw en dan denk ze dat ik de nichten heb gezien? Ik zeg, ja, dat is goed. Dus die mensen komen dan thuis en denken dat het niet
0: is. Ik heb dat als kind eens met Koen Wouters gedaan.
1: Welk?
0: Ja, dat ik ook zeg, jij trekt nu verdorie heel hard op Koen Wouters. Maar ik was ervan overtuigd dat dat een echte niet was, hè. Ja, ook wel een beetje gênant. Maar goed. Zeg, ik heb nog 1 kort spelletje, want ik had gezegd 2 spelletjes.
1: Ja, leuk.
0: Wacht, dat begint hier even opnieuw.
1: Oké.
0: Ja, want anders was mijn bedje op, hè, waarover we moeten praten.
1: Oké, een bedje is goed.
0: Spelletje. Wie is het?
1: Ah ja.
0: Dus ik plak zo meteen iets op je hoofd. Ja. En ik mag dan enkel met ja en nee antwoorden. Jij moet mij vragen stellen en jij moet raden wie dat je bent.
1: Maar Annie, je weet dat dat heel lang kan duren?
0: Nee, geloof mij.
1: Ah, oké.
0: Maar even ogen toe wel. Ja, dat moet ik wel vragen. En ook niet vals spelen, hè. Want,
1: ogen zijn toe, hè.
0: Ja, maar en hou ze toe, hè, alsjeblieft. Hè, want dat is niet plezant.
1: Ik zal u iets vertellen, hè. Als ik mijn ogen moest openen, ik zou het niet kunnen lezen, want ik ben zo blind als een mol.
0: Wacht, hè. Kom het erop plakken.
1: Ik heb wel een vettig huidje vandaag, blijkbaar.
0: Oeh!
1: Dus ik ga niet blijven plakken.
0: Wacht, hè. Maar waar gaan we te lang hier? Ja. Op de rug?
1: Of een buik?
0: Nee, jawel. Blijf langer.
1: Dat gaat niet blijven hangen. Ik zal het vasthouden.
0: Ja, oké. Okay. En nu? Camera. Met 3 ja of 4 ja-nee vragen maximum. En je mag 2 keer gokken.
1: Tuurlijk. Ja, misschien moeten we aan de micro hangen, want ik heb echt, ik heb dus crèmetjes gesmeerd vandaag.
0: Ja, oké, maar ik heb
1: zonnecrème.
0: Oké, goed. Okay. Vraag maar.
1: Wil jij met mij een pornstar? Nee. Dus ik moet iets vragen en dan moet jij ja-nee zeggen. Hè? Ja. Ben ik een man?
0: Ja.
1: Ken ik de man?
0: Volgens mij wel. Persoonlijk weet ik niet, maar ik ken hem sowieso van naam.
1: Is de man een artiest?
0: Goh, op een bepaalde manier wel, maar niet zoals jij.
1: Is het een acteur?
0: Nee.
1: Ah nee, oké.
0: Maar wat heb je nog? Allee,
1: is het een tv-personage?
0: Ja.
1: 100%. Een tv-personage?
0: Ja.
1: Echt tv-personage?
0: Ja.
1: Oké, dus niet, moest hij op zo'n
0: netje? Geen Simpson of wat dan ook.
1: Oké, een echt tv-personage. Maar het is een presentator?
0: Ja,
1: een
0: presentator. Dan heb je nog verschillende domeinen. Hè? Sport, politiek.
1: Oké, is het een muzikaal programma?
0: Nee.
1: Sportprogramma?
0: Ja.
1: Oei, heeft hem veel vrouwen.
0: Ja!
1: Echt?
0: Voilà, ik zie het dat wel ging lukken.
1: Overal komt hem tegen. Niet normaal.
0: Wat is dat?
1: Mannen stikken vrouwen weg, want hij is in de buurt blijkbaar. Hè?
0: Is het echt?
1: Nee, dat weet ik niet nu, blijkbaar. Okay. Ja, hier.
0: Ja. Goed, zeg, ik mag jou naar TAC sturen.
1: Naar TAC?
0: Voor de summer session te gaan doen. Amuseer u, want de mensen hebben er heel veel goesting in.
1: Ja,
0: en het is lekker warm daar buiten. Kijk, ze zwaaien al. Wow. Ik ga hier nog dus ons Lady Gaga draaien. En dan daarna ga ik jou aankondigen hier bovenop.
1: Toch zijn we Lady Anneke.
0: Ja. Oké, tot ziens.

Lady Gaga and Paparazzi. Het is zover. Zoveel gezichten vol verlangen. In blije verwachting om het eindelijk te zien gebeuren hier op het podium. Hoog op ons Joe Paradise Beach. Hij is er klaar voor. Jullie zijn er klaar voor. En de mensen thuis ook. Dames en heren, hier is Meteor.

0: Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Krevel.
2: Nog 4 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
3: Smartfoto.be.
4: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

Irene Cara, What a Feeling, Flash Dance. Maar ik heb hier ook een flashje gezegd. Komt er hier een bericht binnen in de Joe-app? Ja, ik ga het voorlezen. Want dat maakt gewoon de druk om het te doen lukken nog een beetje groter. Ik krijg hier een berichtje van Tim van Kampenhout. En Tim van Kampenhout, die stuurt... Goedemiddag aan. Wanneer kan, mag Ruben een set komen draaien op Joe Paradise Beach? Laat maar weten. Groeten Tim, manager van Ruben. Ah wel, Tim. Heeft hij toevallig de vrijdagtijd of de donderdag? Zo ergens tussen 6:30 en 7:00. Dat zou toch wel vreed gemakkelijk zijn. Of plezant zijn. Voor de mensen hier natuurlijk. En voor mij ook wel een beetje. Hè? En voor de Ruben zelf. Ook heel plezant.

0: Ada wilde het feestje geven met Ruben van Gucht. Stuurt de manager dat een agenda van het weekend vol zit. Maar hey Tim, de donderdagavond, dat is nog geen weekend. Hè? Just checking for a friend, of niet? 17:30 nu, de hoofdpunten van het nieuws, die krijg je van Emiel Wallace. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Israëlisch premier Netanyahu en Amerikaans president Donald Trump zitten op dit moment samen in Washington. Ze bespreken onder meer de oorlog in Iran en een mogelijk einde daarvan. Volgens de experten wordt het een gesprek in een gespannen sfeer. Amerikaans president Trump is geïrriteerd dat Netanyahu hem onder druk zet om de oorlog in het Midden-Oosten niet te stoppen. Het is voorlopig niet duidelijk ook hoe lang die twee zullen samenzitten. In Spanje is de dodentol van de brand in Los Gallardos in het zuiden gestegen naar 14. Een vrouw die zware brandwonden opliep is aan haar verwondingen overleden. Bij de brand stierven ook 3 Belgen. De brand in het zuiden van Spanje is intussen wel al geblust, maar er boeden nog altijd natuurbranden bij Madrid. En ook de situatie bij Gironde in Frankrijk is nog altijd kritiek. En Italië heeft zijn nieuwe bondscoach eindelijk beet, na bijna 3 maanden zonder coach. De Italiaan Roberto Mancini is daar zo net voorgesteld. Mancini is 61 en was al eens bondscoach van Italië. In 2021 pakte hij nog de Europese titel met zijn land. Mancini volgt Gennaro Gattuso op, die de Azzurri opnieuw niet kon kwalificeren voor het WK voor de 3e keer al op rij. In de Nations League nemen onze Rode Duivels het ook op tegen Italië. Vanavond nog lang zonnig en warm, vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het 35 graden worden.
0: 3 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Richting Hasselt op de E313, 54 minuten extra tussen Massenhoven en Herentals Industrie. Daar zijn verkeersproblemen door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten extra daar tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En op de Brusselse buitenring, 5 minuten erbij daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
2: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: sympathieke man Tony Hadley, dat hebben wij zelf ondervonden bij Joe op onze sing-along party. Dat was in oktober 2024 alweer. En nu puffen en zweten, hè. En wat trekken veel mensen dan blijkbaar heel graag aan voor een zomersdagje uit? Dat zijn natuurlijk luchtige teenslippers, verschillende dialecten, teensletsen, hè, wordt op alle plekken anders genoemd. Maar het is toch even opletten als je met teenslippers de komende dagen richting Bobby Haaland trekt. Want je mag er met je favoriete sletsen nog wel in om rond te wandelen, maar de attracties op dat feestje gaat niet door. Het is geen nieuwe regel, maar door de warmte komen er nu zoveel mensen op teenslippers naar het park dat Bobby Haaland wel strenger moet optreden. Ze zagen te veel slippers in het rondvliegen tijdens wilde ritten. Bovendien is het bij een mogelijke evacuatie op blote voeten simpelweg te gevaarlijk. Nu, hoe zit het dan in de auto? Want die veiligheidsregel in Bobby Haaland die deed ons hier plots zo nadenken over een andere heel herkenbare zomersituatie. De auto mag je wettelijk gezien wel of niet achter het stuur kruipen met teenslippers aan. Ik ga het vragen aan Stef Willems van het BIVV. Hoe zit dat nu precies, Stef? Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Anne. Wel, in de wegcode staat er eigenlijk niets over schoeisel. Mm-hmm. Niet over teensletsers, niet over teenslippers, niet over schoenen met hakken, niet over botten, niet over andere schoenen. Mm-hmm. Je mag zelfs blootvoets rijden, maar de vraag is natuurlijk, is dat een goed idee allemaal? En dan moet ik zeggen, nee. Hè, dat is uiteraard geen goed idee. Die teensletsen is een heel slecht idee. Want ja, je hebt vaak niet voldoende grip dan op de pedalen en die kunnen eigenlijk ja, ook soms eronderin schieten, mm-hmm. waardoor dat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Dus je vindt dat niet terug in de wegcode. Dat wil niet zeggen dat je daar in principe geen boete voor kan krijgen, want er is wel een reglement, dat zegt, dat is artikel 8.3, mm-hmm. Dat je altijd in staat moet zijn om alle nodige rijbewegingen goed uit te voeren.
0: Okay.
1: En als dus een politieman vaststelt dat je heel rare manoeuvres aan het doen bent en je ziet dat je meteen slechts aan het rijden bent, kan je daar wel degelijk een boete voor krijgen. En dat is een boete van de derde graad van €191.
0: Oeh. Dus ja, als de link gelegd wordt tussen een bepaald rijgedrag en de teenslippers, dan kan het wel beboet worden volgens dat artikel. Maar in principe, als je gewoon aan het rijden bent en je wordt bij een controle bijvoorbeeld om te blazen tegenhouden en men merkt dan van oké, die persoon heeft slippers aan, dan kunnen ze het niet beboeten.
1: Nee, maar nogmaals, we raden dat een stelligste af. Het beste is dat je eigenlijk altijd een paar gemakkelijke sportschoenen hebt. En als je dan uitstapt, dat je die dan wisselt voor die teensletsen. Eigenlijk net hetzelfde als dat je naar een bruiloft zou gaan. Hè. Ik denk als jij nog naar een bruiloft moet gaan, dat je ook niet je hoge hakken aandoet.
0: Nee, 20 minuten voor de entree. En nadien worden die geparkeerd terug in de auto. En dan wordt dat in de winter vervangen door UX en in de zomer door sletsen. Stef, dankjewel voor deze heldere toedracht wat betreft teenslippers op de auto. Daar kunnen slippertjes van komen, dus beter niet doen. Dankjewel, hè?
1: Niet doen. Ja, dag, tot later. Bye bye.
0: Ja, goed, over de veiligheid in het pretpark en in de auto zijn we het dus eens. Teensslippers zijn misschien niet de beste keuze. Hè? Maar dan is er nog die andere, minstens even belangrijke discussie. Voor de een is het dragen van teensslippers de uiting van de ultieme zomerse vrijheid. Voetjes in de open lucht, nergens knellende veters, heerlijk. Maar voor de ander is het een uiting van collectief verval qua modebewustzijn. Dus de vraag in onze poll in de Joe-app vandaag is heel simpel. We hebben 4 mogelijkheden en wat is jouw gedacht? Zijn slippers de ultieme zomerse vrijheid, enkel functioneel en liefst uit het zicht, een absolute modemisser of levensgevaarlijk en onpraktisch? Laat het maar weten in de Joe-app.

0: Vanavond bij VTM kijkt iedereen zijn ogen uit in een imposant kasteel in Met Vier in Bed. En bij VTM 2 is het Tom Cruise die indruk maakt in Mission Impossible Rogue Nation. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh cool!
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Ja, als ze deze draaiden vroeger op de vijf in Mol, dan was het ik feest hoor. Stevie Milton en It's a Loving Thing. Ik zelf ben grote fan van Tien Sletsen, zoals ze bij ons zeggen. Maar ja, Heidi bijvoorbeeld is minder fan. Die zegt, die zijn heel slecht als je rugproblemen hebt. Ik kreeg onlangs op een hete dag naar mijn voeten, dat is bij deze wel gepast, van mijn dokter. Want na mijn rugoperatie was het niet verstandig, zei ze, om sletsen te dragen. Maar Mimi die draagt dan weer slippers van het merk Arkies of Arkies. Ze zegt, het is wel duurder, maar zalig aan de voeten, komt er wel niet mee op straat. En Hans die zegt, mits de voeten te wassen, denk ik zelfs dat het goed is voor je voeten om frisse lucht te krijgen in teenslippers in plaats van in duffe warme schoenen of sokken. Veronique die is dan weer tegen, die zegt, slippers, die zijn not done als je rijdt met de auto. Ofwel moet je gewoon geen auto hebben, of een auto hebben die zelfstandig rijdt. Dat is dan de toekomst. En Tanja die zegt, ik wist zelfs niet dat je geen sletsen mocht dragen in een auto wanneer je rijdt. De meningen zijn wat verdeeld, maar jouw mening over teenslippers wanneer wel, wanneer niet, die zijn nog welkom in de Joe-app, want daar staat onze poll voor jouw gedacht. Mijn gedacht van vorige vrijdag, zo rond een uur of 8 's avonds, was wauw.

Mendes en Treat You Better in onze playlist. Nog een laatste slippertje over de slippers. Nancy de Vrieze die stuurt, ik ben zo blij dat dat nu echt in de mode is van die muiltjes en slippers door voetproblemen en Achillespees ontstekingen zijn dit de enige schoenen die ik echt kan dragen. Nu, de Bert die zegt ook nog teenslippers met dit weer, dat is de max, vooral de Reef slipper, volledig in het leer en met orthopedische zool, ideaal voor als je wat voetproblemen hebt. Maar Vanessa die waarschuwt wel, volgens de verzekeringsmaatschappij moet er een bandje om de voet of de hiel zitten om te rijden, anders ben je niet verzekerd wanneer er iets gebeurt. Dus zeker geen teenslippers. Ja, laten we zeggen, in Bobbejaanland best teenslippers thuis laten en in de auto ja, misschien toch best sportschoenen aandoen en de teenslippers gewoon erbij leggen om dan nadien aan te steken wanneer je uitstapt. Hè. Ik heb er nog eentje voor je. Ah ja, nee, trouwens, de poll in de Joe-app. Ja, de meningen zijn echt haaks op elkaar. 50% van de mensen zeggen ultieme zomerse vrijheid voor mij, teenslippers. En 37% van de mensen zeggen levensgevaarlijk en onpraktisch. En de rest is er zo'n beetje tussenin. Nu tot aan het nieuws van 6 uur. Shawn Mendes en Treat You Better.

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Red Sebastian en op zondag Ben Segers. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende. Dit is
1: Joe. En zometeen hier op je radio Fear Girl Sharky met A Good Heart. En daarna dat keiplezant nummer van Nicky Yor en Daisy Sunroof. Bijna 6 uur. Het nieuws krijg je nu van Emiel Wallaes. Goedenavond.
2: Goedenavond. Netanyahu en Trump zitten samen. In Antwerpen sterft een man na een ongelukkig geval. En de Azzurri hebben een nieuwe bondscoach. In het Witte Huis in Washington zitten Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu samen om er de oorlog in het Midden-Oosten te bespreken. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: Het lijkt klaar en duidelijk dat de Amerikaanse president de Israëlische premier duidelijk zal maken dat het gedaan moet zijn met die Iran-oorlog en dat een wellicht onderhandelde oplossing eigenlijk de enige plausibele uitkomst is voor de Amerikanen dan toch.
2: Israël wil dat de oorlog in Iran verder gezet wordt. Zij willen daar het regime omverwerpen en ook de nucleaire sites vernietigen. In Antwerpen is een man van 62 overleden na een val van de 5e verdieping van een appartementsgebouw. De man was aan het werk op een terras toen hij viel. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. Nog in Antwerpen is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in het Schipperskwartier vanochtend. Het gaat om een jongen van 18, dat zegt de politie. Die kon hem oppakken bij hem thuis. Het is nog altijd niet duidelijk wat die man bezielde. Bij de steekpartij raakte een vrouw van 50 zwaar gewond. Ze verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. 1 op de 3 grote bedrijven in ons land.

0: nemen.
1: In Spanje is de dodendol van de brand in Los Gallardos in het zuiden gestegen naar 14. Een vrouw die zware brandwonden opliep is en haar verwondingen overleden. Bij die brand stierven ook 3 Belgen. De brand in het zuiden van Spanje is intussen wel geblust, maar er woeden wel nog altijd natuurbranden bij Madrid. En ook de situatie in Frankrijk blijft overigens kritiek. In de Franse gemeente Pyrénées-Oriental is een natuurbrand opnieuw opgelaaid. Dat melden de lokale autoriteiten daar. Eerder was er ook al een heropflakkering van een brand in het departement Gironde. En de Italiaan Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Dat is bevestigd op sociale media. Mancini is 61 en was al eens eerder bondscoach van zijn land. Tussen 2018 en 2023 pakte hij onder meer de Europese titel. Mancini volgt Gennaro Gattuso op. Die kon Italië al voor de 3e keer op rij niet kwalificeren voor het WK. Op 25 september spelen onze Rode Duivels tegen Italië in de Nations League. Vanavond nog lang zonnig en warm, vannacht minimaal tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het opnieuw zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig, lokaal is onweer niet uitgesloten. En ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.
2: 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Hasselt E3, 13 een uur en 20 minuten lang rijden tussen Massenhoven en Herentals Industrie. En op de Brusselse buitenring 9 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
3: Met Anne van Elzen.

Nicky Jor en Daisy Sunroof, ja, dat goeie weer. Allemaal heel plezant natuurlijk. We kunnen genieten van onze Belgische zomer. Maar ja, we kunnen het ook niet genoeg zeggen dat we moeten blijven stilstaan bij onze grote en kleine diertjes die ook moeten, ja, waar we rekening moeten houden. Zometeen is bellen met Jury van Natuurpunt om te weten waar we

0: Ja, en dat geldt ook heel vaak voor onze geliefde diertjes. Hè? You to me are everything van Real Thing was het. Maar we kunnen het niet genoeg benadrukken dat die diertjes bij deze temperaturen toch echt wel wat extra aandacht verdienen. En ik ben dan heel blij dat ik hem tijdens zijn vakantie mag storen. Juri van Natuurpunt, een hele goede avond.
1: Ja, goedenavond aan. Hallo.
0: Ja, hallo. Zeg, ik kreeg, of ik las ergens een bericht over opvangcentra voor diertjes, dat de egeltjes het lastig hebben, dat we die zeker niet mogen vergeten. Want ja, ik associeer de egeltjes, dat is heel dom van mij, maar ik associeer dat meer met een andere periode van het jaar. Maar blijkbaar is het nu toch ook belangrijk dat we voor hen schaaltjes met water in de tuin zetten. Maar er zijn ongetwijfeld nog heel wat andere zaken. Sommige evidente, sommige minder evidente, waar we op moeten letten.
1: Ja, ja, moeten niet, hè, maar mogen. Altijd mag, altijd. Hè. Mm-hmm. Nee, natuurlijk zijn die dieren er altijd. Dus ook nu, op dit moment. En eigenlijk hebben ze een beetje hetzelfde nodig als wij. Dat is schaduw, ja, en dat is water. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Mm-hmm. En dan vooral ook een klein beetje opletten dat dat water dat wat veilig is. Want egels die komen in opvangcentra terecht, maar die verdrinken ook heel vaak helaas in zwembaden.
0: Oh, omdat die denken van, we kunnen hier een beetje komen drinken,
1: ja,
0: en die vinden
1: die
0: en
1: komen daar naartoe.
0: Ja.
1: En die kunnen daar niet meer uit. Dus dat is ook een hele belangrijke eigenlijk om van die zwembaden en van die gevaarlijke plekken, om daar uitstapmogelijkheden te voorzien. Mm-hmm. Die kunnen een tijdje zwemmen, maar ze moeten dan wel iets vinden om eruit te kunnen natuurlijk. Dus dat is ook een belangrijke, denk ik.
0: Ja, en zijn er dan nog andere zaken waar we toch extra aandachtig voor moeten zijn? Die misschien altijd wel terugkomen, maar toch belangrijk om even op te frissen?
1: God, nee, eigenlijk is het weer het allerbelangrijkste is vooral voldoende schaduw voorzien. Hè. Dat is ook voor tuindieren, voor huisdieren enzovoort ook. En ik denk dat de toekomst toe in onze tuinen dat ook belangrijk gaat zijn. Dus begint al maar in het najaar met bomen en struiken te planten naar volgende hittegolven toe. Want dat gaat ook een hele belangrijke zijn om een beetje voor te zijn.
0: Ja, en de vogeltjes zelf, hè, want in bepaalde periodes dan hangen wij zo van die voedselbalkjes in de... In de bomen, aan de takken, kunnen we daar ook extra water voor voorzien? Of kunnen die zich wel behelpen door het feit dat ze wat rondvliegen natuurlijk? En,
1: ja, maar toch ook daar. Hè. Een waterschaal, dat is ongelooflijk. Mm-hmm. Wat je dan allemaal over de vloer krijgt.
0: Ah, ja.
1: Heel veel natuurfotografen bijvoorbeeld, die maken zelfs kleine vijvertjes bij hun vogelschuilhutten om dan foto's ervan te nemen. Nee, vogels zijn op den duur heel goed gewend. Mm-hmm. En dat zelfs niet alleen om te drinken, maar dat is ook om te baden, om te badden, om af te koelen. Hun veren moeten ook tip-top zijn. Ze zijn ook aan het ruien. Dus ze zijn hun veren aan het vervangen. Mm-hmm. Die verzorging moet dan ook op en top zijn. Dus ondiepe schaaltjes met water. Voor egels, vogels enzovoort.
0: Ik ga dan een keer in een hof placeren, zie. En dan misschien zo ergens een onbewaakte camera. Hè, en dan daar zo'n beetje opvolgen. Ik denk dat dat geweldige beelden oplevert. Zeg, iets totaal anders. Ben jij zelf door het feit dat je van Natuurpunt bent, hebben jullie dan thuis ook een dierentuin of valt dat mee?
1: Nee, wat kippen en een kat en een paar vissen en dat is het eigenlijk allemaal.
0: Oh,
1: het is eigenlijk vooral de...
0: Dat is normaal.
1: Nee, het zijn de wilde dieren die mij net het meeste interesseren.
0: Ja.
1: En dan heb ik eigenlijk vooral heel veel aandacht besteed aan voldoende bloemen enzovoort. Zodat er veel bijen kunnen langskomen. En die houden dan weer net van dat hele warme weer. Alleen, die bloemen die hangen er soms ook wel een beetje slapjes bij. Dat moet ik nog een beetje zien hoe we dat kunnen fixen.
0: Oké. Okay. Zeg, dankjewel dat ik jou mocht storen. En de groetjes aan uw vrouw, hè, want we hebben samen op school gezeten.
1: Dat ga ik zeker doen.
0: Jo,
1: dat zal ik dus.

0: Amaijsseg, ik word heel blij van de muziek die er zo meteen aankomt. Coldplay komt eraan, altijd goed, dat scoren bij mij. En dan ook René Vroger en alles kan een mens gelukkig maken.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.

0: Hoe onze huisjes eruit zullen zien in het jaar 3000, dat ontdekken we zo meteen. Na de hoofdpunten van het nieuws van 6:30, die krijgen we nu van Emiel Wallace. Goedenavond.
1: Goedenavond. Amerikaans president Trump zit sinds 5:00 vanmiddag samen met de Israëlische premier Netanyahu. Voor het eerst sinds de start van de oorlog in Iran. Twee voormalige politieke vrienden die het intussen grondig oneens zijn met elkaar. Trump wil namelijk een einde van de oorlog in Iran. Netanyahu wil dan weer het regime omverwerpen en de nucleaire sites vernietigen. In Antwerpen is een man van 62 overleden na een val van de vijfde verdieping van een appartementsgebouw. De man was aan het werk op een terras toen hij viel. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. En in Japan is al zeker 1 dode gevallen na de zware aardbeving daar. Verschillende anderen zijn nog vermist, dat meldt het Japanse staatspersagentschap. Verschillende gebouwen zijn ook ingestort, onder meer in een winkelcentrum. Er was ook een explosie. Minstens 100 anderen raakten gewond. Op dit moment zijn er nog verschillende reddingsacties bezig. Vanavond nog lang zonnig en warm, vannacht minimaal tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. Lokaal kan het 35 graden worden.
0: En ik heb hier nog 1 file waar je meer dan 5 minuten verliest richting Hasselt op de E313. 12 minuten lang rijden tussen Ranst en Herentals-West.
2: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: het is onder water te doen en in het jaar 3000 volgens Busted. En wat moeten we lezen volgens Barbara Dex? Zij heeft een boekentip, ze heeft die gegeven doorheen het jaar aan Heidi van Tielen. Elke voormiddag in het gewone radioseizoen heeft zij elke dag een wegwijzer. Dat is een bekende Vlaming die een tip geeft over een restaurant, een reisbestemming, maar dus ook over een serie, boeken, podcasts en ga zo maar door. Barbara Dex, die heeft dus een boekentip.
1: Kookboek van Dolly Parton. De titel is Good Looking Cooking, dus dat is ook dan toch wel mooi meegenomen.
0: Ja?
1: Het is een heel tof boek, want ik heb er ook al een aantal receptjes ondertussen uitgemaakt. En het is echt wel een moeite. Het is echt een aanrader. Het is eigenlijk een heel breed boek. Het gaat van voorgerecht tot hoofdgerecht tot desserts. Er zit natuurlijk heel veel sweet in en heel veel suikers.
0: Ja.
1: Want die Amerikanen die eten wel heel graag suikers. En haar taarten en gepak zijn echt ook wel fenomenaal. En niet dat ik dat op die manier allemaal kan klaarmaken. Maar als de smaken goed zitten, is dat voor mij al voldoende.

0: Lekker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

zo gaat dat altijd maar een beetje stiller en stiller en stiller. Deze Donna Lewis en I Love You Always Forever. En dat is een goede voorbereiding om nu even alles helemaal open te trekken. Het is 7:15, je weet wat dat betekent. Onze zomermix startende met Katy Perry en Firework.

0: de perfecte zomerdag afsluiten met de perfecte zomerplaylist. Dat is exact wat jij en ik vanavond gaan doen hier bij Joe. Fleetwood Mac, Gypsy Kings en Bob Marley komen eraan. Eerst nog het nieuws van 7, dat krijg je van Emiel Wallace. Goedenavond, Emiel.
1: Goedenavond. Het gesprek tussen Trump en Netanyahu zit erop. In Antwerpen sterft een man na een ongelukkig geval en zeker 1 dode na de aardbeving in Japan. In Washington in de VS zit het gesprek tussen Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu erop. Volgens Trump verliep dat ook positief, dat schrijft hij op X. De twee zaten samen over de oorlog in het Midden-Oosten. Trump wil een einde aan die oorlog. Hij wil daarvoor ook op Israël kunnen rekenen. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: De grote maar is dat we weten van de Israëlische premier dat hij er eigenlijk altijd van uitgaat dat hij wel zijn eigen belangen mag en kan nastreven, omdat hij ervan overtuigd is dat Amerika Israël nooit, onder wat voor omstandigheden dan ook, zal laten vallen.
1: Wat er precies is beslist, is niet duidelijk. In Antwerpen is een man van 62 overleden na een val van de 5e verdieping van een appartementsgebouw. De man was aan het werk op een terras toen hij viel. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. En in Japan is al zeker 1 dode gevallen na de zware aardbeving daar. Verschillende anderen zijn nog vermist, dat meldt het Japanse staatspersagentschap. Verschillende gebouwen zijn ook

0: Fleetwood Mac en Everywhere. Dat is toch echt zo'n nummer dat zo fris klinkt als een lekker ijsje. Zo eentje met drie bollen dan en discobolletjes erop. Eentje hier dat je kunt opsmikkelen op ons terras.
1: De Playlist Bingo.
0: Ja, daar is hij weer, de Playlist Bingo. Je dagelijkse portie bingo-plezier met als hoofdprijs nog steeds een heerlijk driegangen diner op hoogte. Want je mag dat namelijk gaan opsmikkelen in het Atomium Restaurant in Brussel. Helemaal in de bovenste bol van het Atomium. Dus niet alleen culinaire verwennerij, maar ook nog eens een van de mooiste vergezichten over onze hoofdstad. Kun je allemaal krijgen. Hoe win je dat diner voor twee? Wel, in de Joe-app zie je nu bovenaan speel de Playlist Bingo. En als je daarop klikt, dan zie je de bingo-kaart van vanavond. 6 songs staan erop die je in het komende uur nog zult horen langskomen. En telkens wanneer je zo'n nummer hoort, dan vink je dat aan. En als je het 6e nummer hoort, dan stuur je je volle kaart door. En dan is het gewoon hopen dat de computer jouw naam eruit pikt. Dus vergeet zeker niet nu die bingo-kaart te activeren. Hou onze playlist in het oog en zoek de 6 nummers die we nog gaan spelen tussen nu en 8 uur. Wie weet zit de volgende plaat er ook al tussen. Aanvinken dan!
1: Bingo!

heel veel zomerser dan dit wordt het niet. Gypsy King en Baila mee krijgen er spontaan zin van om een mojito te bestellen hier op ons terras. En dan zo met die zalige avondzon op je snoet. Heerlijk. Tanja die stuurt net nog in de Joe-app. Ik heb al 2 nummers kunnen afvinken op de bingo-kaart. Ja, zo snel kan het soms gaan. Heb je je bingo-kaart nog niet geactiveerd? Het is nog niet te laat. Doe het snel in de Joe-app en speel gezellig mee. Zometeen krijg je nog die nieuwe single van Taylor Swift uit de film Toy Story 5. Eerst nog wat hupwiegen met Bob Marley. No Woman, No Cry.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Nieuw bij Jo. Taylor Swift.
2: Hey, it's Taylor.
1: I knew it, I knew you.
3: Good.

Taylor Swift. I knew it, I knew you. Maand geleden is ze ongeveer getrouwd en ze hebben niet alleen cadeaus gekregen, ze hebben ook veel cadeaus gegeven. Voor ongeveer 22 miljoen euro aan giften hebben ze uitgedeeld naar aanleiding van hun huwelijk. Onder andere aan een organisatie die de families van de brandweer van New York bijstaat. En dan vooral gezinnen van wie de man of de vrouw is omgekomen tijdens het werk. En als dank hebben een hoop van die gezinnen die gebruik maken van die hulp van die organisatie nu een brief geschreven aan Taylor en haar kersverse man. Ja kijk, ze heeft een hoop geld, die Taylor Swift, dat is waar, maar ze doet er toch ook iets goeds mee. Er zijn nog veel sterren die ook veel geld hebben, maar niks aan goede doelen geven. Dus je moet het ze nageven, die Taylor.

Saskia uit Lommel is al helemaal enthousiast. Die stuurt nog één te gaan voor de bingo. En wat moet ik dan doen? Ah, wel Saskia, als je dat zesde nummer hoort, moet je dat zesde nummer ook aanvinken. En als die kaart vol is, dan krijg je de optie om ze in te dienen. Doe het alleen dan, niet te vroeg, zoals toch alweer een tiental mensen gedaan hebben. Want dan is de bingo ongeldig. Zeg, ik heb de gouden komkommer weer uit de frigo gehaald. Zometeen krijgt hij een nieuwe eigenaar. En vandaag krijgt de gouden komkommer een pikant kantje, want het gaat zo meteen over OnlyFans. Ja, nu heb ik je aandacht te pakken.

0: De hits, zoals je ze graag hoort, die krijg je hier bij Joe. Golden Earring en When the Lady Smiles. Weinig nieuws voor de kranten en journaals. En dus duikt het komkommernieuws weer op. Dat is nieuws dat in andere tijden van het jaar in de vuilbak zou belanden. Maar tijdens het komkommerseizoen haalt het toch het nieuws. En daarom hebben we elke dag de gouden komkommer die we uitdelen. Ik heb hem net weer uit de frigo gehaald. Er hangt nog wat condens op, dus hij is heel frisjes nog. En ik hoop dat hij het einde van de week gaat halen. Want we moeten er weer eentje uitdelen.
1: De gouden komkommer.
0: Het is een beetje een soort wisselbeker. Hè? Hij gaat elke dag naar iemand anders. Vandaag gaat de gouden komkommer naar de USA. Daar is namelijk een groep wetenschappers die de leefwereld van marmotten onderzoeken in de Rocky Mountains. En die groep die dreigt hun subsidies kwijt te geraken. Je weet, Trump die zet de bottenbijl in de subsidies voor allerlei organisaties. En dus moeten die wetenschappers andere manieren van inkomsten vinden. En die dachten... Waar valt geld mee te rapen? Ah ja, met OnlyFans natuurlijk. En dus zijn ze een OnlyFans-pagina gestart. Nu, voor je denkt, oei, zo wetenschappers hoef ik niet per se in hun blootje te zien. Geen paniek, heren en dames zetten zichzelf niet op OnlyFans. Wat je er dan wel kan zien, zijn ongecensureerde, schattige filmpjes van marmotten. Hoe ze eten, hoe ze knuffelen met elkaar, hoe ze grappige snuiten trekken en dat soort dingen. Ja, wie weet willen die marmotten ook wel eens knabbelen aan mijn gouden komkommer.
1: De gouden komkommer.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor

0: zo van die klassiekers die je met de beste wil van de wereld niet kapot kunt krijgen. Zo hebben we ze graag bij Joe, zoals deze Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight. Hey.
1: De Playlist Bingo.
0: Ja, zoals altijd doen we hier van Playlist Bingo in de avond bij Joe. En ik heb Ilse uit Aalst aan de lijn en die had een boodschap, hè Ilse?
2: Ja, bingo!
0: Ja, zeker. Je had ze alle zes en je hebt je bingo-kaart ingestuurd. En toen ik je belde, was je een beetje verrast, Ilse.
2: Heel erg verrast, zelfs, echt waar.
0: Ah ja, maar ja, je doet toch mee om iets te winnen, hè?
2: Ja, zeker en vast, maar ik weet nooit niks. Dus wel.
0: Voilà, zei Ilse, de aanhouder die wint. Dat is een boodschap voor iedereen. Nooit denken van, oh, ik win nooit. De computer kan je zomaar gezind zijn en gunstig gezind zijn. Ja. En dan komt de prijs naar jou uit. Jij mag dus op onze kosten in het Atomium Restaurant in de bovenste bol gaan eten. Weet je al wie je gaat meenemen, Ilse?
2: Ja, zeker. Ik ga mijn kleinzoon meenemen.
0: Oh, zalig. Dan zou ik graag je kleinzoon zijn, Ilse. Hoe oud is hij?
2: Ja, ik kan het geloven. Hij is 13.
0: 13? Oh, maar dat wordt een heerlijk oma. Of hoe wordt je genoemd?
2: Hij noemt mij IT.
0: Hoe?
2: IT.
0: Oh, dat is origineel. Dat heb ik nog nooit gehoord.
2: Ja. Oh, zalig. Nee, dat is Fins eigenlijk.
0: Fins? Ah, en is daar Fins, een link aan? Ja. Heb je Fins roots of zo? Of is het gewoon zomaar?
2: Nee, zijn mama.
0: Ah, oh, zalig. Allee, leuk. Dan gaan we naar... Hoe was het? Aiki?
2: Aikies. A-I-T-I.
0: Oké, dan gaan Aikies en jij en de kleinzoon samen smikkelen in de hoogste bol van het Atomium. Geniet ervan, Ilse.
2: Ja, zeker. Dat gaan we zeker doen.
0: Fijne avond nog. Dag.
2: Ja, dag. Dankjewel. Bingo.

is te hopen dat hij niet omvalt dan met zijn eyes closed. Ed Sheeran. En die Ed Sheeran die maakt niet alleen muziek, hij heeft ook allerlei randactiviteiten. Zo zit hij in vastgoed, hij heeft zijn eigen barbecue-saus, dat is echt waar. En nu heeft hij ook zijn eigen versterkers, dat zijn die boksen die gitaristen aan hun gitaar hangen. Twee keer raden welke kleur de versterkers van Ed Sheeran hebben. Inderdaad, oranje. Ja, hij heeft voor die versterkers dan ook samengewerkt met een merk dat toevallig Orange heet. Toch wel grappig eigenlijk dat hij zijn rosse kopje zo overal bij betrekt. Zeg, ik heb er nog een paar voor het nieuws van 8. Dat is DJ-licious en Milo Roxette. En nu eerst deze van de Young Rascals en Groovin' hier bij Joe.

0: We gaan straks weer samen op reis, jij en ik. Dus hou je boarding pass alvast bij de hand. Deze keer is Denemarken onze hitbestemming. Dat is voor straks. Eerst nog een nieuws van 8, dat krijg je van Emiel Wallais.
1: Goedenavond. 14 heropflakkeringen in Bordeaux. Een goed gesprek tussen Trump en Netanyahu. En een nieuwe frats van Gianni Infantino. In Frankrijk blijft de situatie van de bosbranden kritiek. In het departement Gironde werden vandaag al 14 heropflakkeringen geregistreerd. Daarbij raakte ook een brandweerman gewond. Volgens de autoriteit is de brand wel nog steeds onder controle. Intussen mogen ook de inwoners van 3 gemeenten in de buurt van Bordeaux terug naar huis. Zij werden afgelopen weekend nog geëvacueerd. Het gesprek tussen Amerikaans president Donald Trump en Israëlisch premier Netanyahu is goed verlopen, dat meldt het Witte Huis. In totaal zaten ze zo'n 1 uur en 15 minuten samen. Er werd onder meer gesproken over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijk einde ervan. Het is wel niet duidelijk of er daarover iets beslist is. Eerder zat Amerikaans president Trump ook samen met Oekraïens president Zelensky. Die bedankte Trump achteraf voor de steun. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om het WK voetbal te verkopen. Dat meldt de Britse krant The Financial Times. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Financial Times werden onder meer al verschillende personen uit de entourage van Amerikaans president Trump benaderd. De Europese voetbalbond UEFA reageert furieus. Zij spreken van een schande. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht minimaal tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. Lokaal kan het 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.
2: Met Stijn Smits.

0: Vorige week donderdag was onze hitbestemming Finland. En toen zaten deze nog in mijn valies. The Rasmus en In the Shadow. Straks gaan we dus naar Denemarken. Kun je alles nadenken over Deense hits. Afgelopen zondag hebben we hier met een groepje Joe-luisteraars en de propere strandlopers nog eens een clean-up gedaan van het strand en de duinen. Want we zitten hier natuurlijk fantastisch op ons Joe Paradise Beach in Westende. Maar zo'n prachtig strand willen we uiteraard ook wel graag schoonhouden. En precies daarom dragen we de propere strandlopers een warm hart toe. Dat is een geweldige Vlaamse vrijwilligersorganisatie en die levert elke dag een topprestatie voor kraaknette stranden en ook een gezonde Noordzee. En omdat we hun werk zo bewonderen, hebben we deze zomer al 2 keer de krachten gebundeld voor een clean-up. En nu zondag doen we dat voor een 3e keer. Dan gaan we weer een grote opruimactie doen op het strand hier in Westende. Voor deze seizoensafsluiter zoeken we trouwens nog enthousiaste Joe-luisteraars die tussen 10:30 en 11:30 ochtends willen meehelpen. En zoals het er nu naar uitziet, wordt het een mooie dag. Mooi weer, niet te warm. Dus dan kun je een strandwandeling combineren met een nuttige activiteit. Dus als je in de buurt woont of je bent op vakantie hier aan zee dit weekend, zak dan nu zondag om 10:00 af naar Joe Paradise Beach voor die clean-up samen met de propere strandlopers.
1: Dit is Joe Paradise Beach.

0: This is Joe Paradise Beach.
1: Good times,
0: great
1: music. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn.

dat was hier straks nogal een overrompeling hoor. Bij Joe Summer Session van Meteor op ons dak van Joe Paradise Beach. Filmpjes en foto's kun je bekijken op onze socials, de Instagram pagina en de Facebook van Joe. Donderdag, dan staat onze volgende gast alweer klaar hier op ons terras. Dan komt Berre voor zijn Joe Summer Session langs. Dat zal zo rond een uur of vijf zijn. Zometeen bij Joe, Coolio, Gangsta's Paradise. Nu eerst Soul Sister.

0: De hits en klassiekers die er echt toe doen, die hoor je bij Joe de hele dag lang, zoals deze Coolio en Gangsta's Paradise. Let's go! Yeah.
1: De hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: We hebben hier bij Joe in de zomeravond al heel wat mooie reizen samengemaakt. En dan denk je, we zijn bijna rond. Nee. Ik heb nog wel een paar leuke bestemmingen in petto. Zo is de hitbestemming van vandaag Denemarken. Heel chill land. Toch zo anders dan bijvoorbeeld Noorwegen en Zweden, maar wel heel mooi. Ik heb ooit eens de ruime regio rond Kopenhagen bezocht. Dat was echt wel de moeite. Maar ja, dat is hier Vlaanderen vakantieland niet. Hier draait het echt wel om de muziek. En zoals steeds neem ik in mijn valies graag wat muzikale souvenirs mee. En daarvoor reken ik opnieuw op jullie. Aan welke hits van Deense artiesten denken jullie zo al? En je weet het, het criterium is dat ze moeten geboren zijn in Denemarken. Ze hoeven er niet per se nog te wonen, maar ze moeten er wel geboren zijn. En zo zijn er eigenlijk best wel veel, als je een klein beetje nadenkt. Aan welke suggesties denk jij? Wat mag er straks mee in mijn valies? Laat ze maar komen, die suggesties,

Cabello. En als we Cuba een keertje als hitbestemming hebben, dan kan die Camila Cabello in principe in mijn valies. Want die is daar geboren in Cuba, in Havana zelfs, waar ze net over zong. Hoewel ze voor een groot deel wel is opgegroeid in Mexico. Maar goed, wel geboren in Cuba. Dus dat zou dan zo in mijn valies kunnen, want dat is het criterium. Maar vandaag gaan we niet naar Cuba, we gaan naar Denemarken. Zo meteen eens luisteren naar wat jullie allemaal hebben voorgesteld in de Joe-app.

0: Lachen maakt een mens altijd mooier. Chenise kreeg je en I Love Your Smile.
1: De hitbestemming.
0: En die hitbestemming was vandaag Denemarken. Ik vroeg suggesties om in mijn valies te steken Deense hits. En jullie hebben weer massaal veel leuke dingen doorgestuurd. Zit er ook zo zaken tussen waar ik zelf niet meer aan gedacht had? En dat vind ik altijd fijn als jullie wat dieper gaan graven. De eerste bijvoorbeeld van Koen uit Hasselt. Ja. Dat was een zootje ongeregeld dat er ook effectief uitzag als een cartoonfiguurtje. Cartoons en Duda, die kwamen uit Denemarken, dus die mogen eventueel bij in mijn valies. En deze natuurlijk ook, Alphabet en Fascination. Heidi uit Bilzen kwam daarmee op de proppen. Gwen uit Maldegem die stelde dan weer Wakefield voor. Ja, daar had ik zelf niet aan gedacht. Ik wist eigenlijk niet dat die van Denemarken was, maar het klopt wel degelijk. Dus die kan ook bij in mijn valies eventueel. Natuurlijk, Aqua, Lisa uit Arendonk en Mia, die kwamen er onder andere mee op de proppen. Dr. Jones, en je hebt natuurlijk ook nog die Barbie Girl, hè. En zo zitten we weer bij het Eurovisie Songfestival. De winnares van 2013. Toen ging Denemarken met het goud aan de haal met deze Emily de Forest en Teardrops. Christel uit Deinze en Sandra uit Beersel stelden dat onder andere voor. De Bad Lucas Graham, dat was een suggestie van Els uit Isegem en Koen uit Lichtervelde. Ja, dat is ook wel een hele leuke eigenlijk. Zie je wel, veel meer hits uit Denemarken dan je eigenlijk gedacht zou hebben. Deze bijvoorbeeld ook. Christine uit Ham en Dirk uit Maldegem stelden Safri Duo voor met Play the Life. Oh, keuze te over om in mijn valies te steken. Dat wordt nog een moeilijke hoor. Straks na 9 uur weet je welke platen ik meeneem.
1: De hitbestemming.

eerder deze maand zijn de populairste voornamen weer bekendgemaakt. Bij meisjes was dat Olivia in 2025. Maar in 1979 was dit een heel populaire naam. Gloria, al dan niet onder invloed natuurlijk van deze hit. Maar ook nu waren er trouwens nog altijd best veel Gloria's geboren. 53 vorig jaar om precies te zijn. Dat is beter dan Stijnen, want vorig jaar is er geen enkele Stijn geboren in ons land. Ik ben blijkbaar een uitstervend ras.

ja, ja, yo. Dat is ook het geluid dat je maakt als je met je blote voeten op een rondslingerend Lego-blokje trapt. Ai, ai, ai, yo. Luisteraars met kinderen of kleinkinderen, die gaan perfect weten wat ik bedoel.

0: Welke muzikale souvenirs uit Denemarken zitten in mijn valies? En welke plaat gaan we deze avond draaien bij de mooie zonsondergang? Straks een antwoord op die twee vragen. En zo meteen komen de 80's ook weer tot leven dankzij Kajagoogoo. Eerst nog een nieuws van 9 en dat krijg je van Emiel Wallais.
1: Goedenavond. Verschillende bosbranden in Frankrijk zijn onder controle. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de steekpartij aan de Gentse feestenzone. En het aantal diagnoses van longkanker stijgt. In Frankrijk is de brand in het departement Var onder controle, dat melden de lokale autoriteiten. In totaal werd 4.800 hectare natuur verwoest. 4 brandweermannen raakten gewond. Ook de bosbrand in het departement Gironde is nog altijd onder controle. Vandaag werden wel 14 heropflakkeringen geregistreerd. Intussen mogen ook de inwoners van 3 gemeenten in de buurt van Bordeaux terug naar huis. Zij werden afgelopen weekend geëvacueerd. Er is nu ook een tweede verdachte opgepakt voor de steekpartij in Gent meer dan een week geleden. Een jongen van 19 werd toen gestoken in de borst en het been vlakbij de Gentse feestenzone. Een tweede slachtoffer raakte gewond. De politie verspreidde daarop een opsporingsbericht. Vorige week werd al een eerste verdachte opgepakt. En longkanker zal steeds meer mensen treffen die niet roken. Dat blijkt uit een prognose van het Belgisch Kankerregister. In totaal stijgt het aantal diagnoses van 9.500 gevallen tot bijna 11.500 gevallen tegen 2035. Opvallend, vooral vrouwen lopen daarbij een risico, zegt Sandra Plasgaard van Stichting Tegen Kanker.
2: Een twintigtal jaar geleden zijn meer vrouwen beginnen roken en vandaag zien we daar helaas de gevolgen van. Want longkanker ontwikkelt zich vaak pas jaren na blootstelling aan tabak. En ja, sinds 2023 is bij vrouwen longkanker ook de tweede meest voorkomende kanker.
1: Bij mannen stabiliseert het aantal diagnoses. Vanavond nog lang zonnig en warm, vannacht minimaal tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en het wordt zeer warm. Lokaal kan het tot 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig, lokaal is onweer wel niet uitgesloten. En ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.
3: Joe Paradise Beach met Stijn Smits.

grappig filmpje dat Limaal, de zanger van deze Kajagoogoo, deze week deelde op zijn Instagram. Hij was in Wenen, stapt daar een taxi in en het eerste wat hij hoorde op de radio was Never Ending Story. Dat nummer dat hij maakte voor die gelijknamige film. Hij was daar in Wenen trouwens voor een 80s festival. Zo zie je waar, 2 hits scoren en je kunt je hele leven lang blijven optreden. Zometeen bij Joe, Becky G, nu eerst Wet Wet.

0: Dragă Pâlcărău.
1: Și cu demetă pe lădanță, Becky G în Arranca.
0: The Hit Bestemming.
1: Vandaag was die hitbestemming Denemarken, het land van de sprookjes van Hans Christian Andersen, van Legoland en van Smeurebreut, maar ook een land van heel wat hits. Je hebt daar straks al een hele reeks hits gehoord, maar ik kreeg er ondertussen ook nog een aantal andere binnen, onder andere Outlandish, die van Aisha, Me and My met Doopie Doop, al lang geleden, de Olsen Brothers, ook winnaars van het Eurovisie Songfestival, en Volbeat kwam ook nog binnen. Ja, dat is wat steviger werk natuurlijk. Maar goed, er is maar plaats voor 4 platen in mijn valies, 4 Deense hits. En het is weer aan jullie om te bepalen welke plaat door de douane geraakt. Dit zijn de 4 keuzes van vandaag. Als je deze straks wil horen, dan moet je daarop stemmen in de Joe App Safri Duo en Play the Life, Deense hit nummer 1. Uiteraard Aqua en Barbie Girl, Deense hit nummer 2, waar je op kunt stemmen in de Joe App. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun, when life was lonely. Dat was niet alleen van Haha Hihi in Denemarken. Lucas Graham en 7 Years, een hele mooie plaats, zit ook bij in mijn valies. Kun je dus ook voor stemmen. En die Wakefield waar ik zelf niet aan gedacht had, ik denk ja, dan steek ik die gewoon bij mijn valies, want dat was een goede suggestie. Saturday Night, welke van de 4 wordt het? Safri Duo, Aqua, Lucas Graham of Wakefield? Het is aan jullie in de Joe App.
0: De hitbestemming.

0: beetje rammen op de gitaar. Wheatus en Teenage Dirtbag.
1: De hitbestemming.
0: Die hitbestemming was vandaag Denemarken. Vier Deense hits zaten er in mijn valies, maar er is er maar eentje die door de douane is geraakt. Drie van die hits waren redelijk aan elkaar gewaagd. Eentje stak er met kop en schouders bovenuit. Op de laatste plaats met 15% is geëindigd Lucas Graham met 7 Years. Daar had ik meer van verwacht. Maar goed, jullie hebben gekozen. Dan een gedeelde ex-aequo op de tweede plaats. Aqua en Barbie Girl en Wickfield met Saturday Night met 16%. En dan is dit natuurlijk de winnaar. Overtuigend 53% van de stemmen. Haal die potten en pannen maar boven. Safri Duo.

0: Voilà. Dat was ons muzikale souvenir uit Denemarken. Trommels van Safri Duo en Play the Life.
1: Joe's Sunset Request.
0: 21 uur 41. Dat is vandaag het moment waarop de zon naar bed gaat hier in Westende. En die zonsondergang die gaat vandaag ongetwijfeld prachtig zijn, want er is zo bijna geen wolkje aan de lucht. Er zijn wat sluierwolken, maar een mooie grote oranje zon die bijna de zee raakt hier. En we gaan de zon altijd begeleiden naar bed met een passende plaat, het Sunset Request. Gisteren hadden we Sunshine Reggae van Laidback. Dat was effectief een heel laidback plaatje. Maar dat mag het vandaag zijn. Zo iets meer uptempo misschien. Mag, hè? Moet niet. Het mag ook iets trager zijn. Kies maar, zolang het maar een klein beetje zomers aanvoelt of past bij dit moment van de dag. Suggesties zijn welkom in de Joe-app.
1: Joe Sunset Request.

0: Four Seasons in One Day. Het was vandaag toch vooral zomer. Crowded House.
1: Joe's Sunset Request.
0: Ja, daarnet hadden we nog een hele mooie gloed, een hele mooie oranje zon. Ondertussen zit ze zo'n klein beetje achter de nevelwolken, maar ze is er wel degelijk. Ik heb namelijk iemand bij mij die dat kan beamen. Dat is Thijs. Goedenavond, Thijs.
2: Goedenavond.
0: Ja, want je had van op ons terras ook een berichtje gestuurd.
2: Zeker.
0: Ja, en jij dacht, ik ken wel een leuke plaat voorbij die zonsondergang, maar ja, het is een beetje een zonsondergang in mineur nu.
2: Klopt. Ga je een beetje met de klok achter de wolken.
0: Ja, we moeten erbij verzinnen. Hey Thijs, ik kan me niet van de indruk ontdoen dat ik een Nederlandse tongval ontwaar bij jou.
2: Ja, wij zijn op vakantie hier in Moord Westende.
0: Ja.
2: En wij komen uit Tilburg.
0: Oké.
2: Okay. Waalwijk.
0: Ja, maar dat zijn reserve Belgen, hè? Niet Tilburg?
2: Sorry?
0: Zijn dat geen reserve Belgen?
2: Ja, we Tilburg? Zitten op de grens van, hè?
0: Ja. En hoe lang zijn jullie hier?
2: Wij zijn hier voor 2 weken.
0: Oh, oké. En is het met zeezicht ook dat je hebt...
2: Ja, we zitten heerlijk op de boulevard. Echt... Ruim van Westende.
0: Oké, okay, ja. Boulevard noemen jullie dat.
2: Precies, ja, zeker.
0: De dijk is dat in België. En jij zegt, we? Wie zijn we?
2: Ik zit hier met de hele schoolfamilie.
0: Oh, oké. Dus je vriendin is er ook bij?
2: Ja. Mijn lieve Nina, die is hier zo mee.
0: Zij is ook Nederlands of zij is wel Belgisch?
2: Ook een Nederlandse.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Ja, ik ga een domme vraag stellen. Maar als ik naar de zee ga, dan ga ik in Nederland naar de zee. Ja. En jullie komen naar hier?
2: Klopt.
0: Waarom?
2: Nou, via de schoolfamilie.
0: Juist, je hebt dat appartement.
2: Ja, die hebben inderdaad het appartementje hier zo. Dus, okay.
0: Goed, dus je hebt mooi zicht. Dus je hebt al heel wat zonsondergangen meegemaakt. Maar vandaag gaan we die zonsondergang begeleiden met een plaatje dat jij gekozen hebt. Welke plaat mag dat zijn?
2: Het is een nacht van deze, van Mo.
0: Ja, Mo, die kennen wij vooral van die samenwerking met Pommelien Thijs. Maar in Nederland is zij echt huge, hè?
2: Ja, zeker. Ja. We zijn er zelf al 2 keer geweest.
0: En, live, bedoel je dan?
2: Het was ons eerste concertje samen. Dus
0: romantiek.
2: Een speciale betekenis.
0: Het wordt 2 keer romantisch. Hè? Zonsondergang en jullie eerste concert samen. Hey, dan ga ik die gewoon spelen, Dimo. Bedankt voor je fijne suggestie. En nog een hele leuke vakantie.
2: Fijne avond.
0: Dag. Tijn was het, hè?
2: Yes.
0: Ja, dag.
2: Doei.
1: Joe's Sunset Request.

Onze collega's van Joe Gold die hebben de afgelopen tijd heel wat leuke Forever-reeksen gemaakt. Over ABBA bijvoorbeeld, over David Bowie, over Elton John en ook over deze Bruce Springsteen. En al die Forever-reeksen die zijn nu ook als podcast te beluisteren. Ideaal voor op vakantie, aan het strand of zo, of op je terras. Je kunt ze vinden in op alle podcastplatformen en natuurlijk ook op joegold.be. Onder andere dus over die Bruce Springsteen. Zeg, ik heb een special AKA nu voor je met Nelson Mandela.

Hoe dan ook, van Babette en Maxime. En die Maxime die zal hier ongetwijfeld ook wel ergens aan zee rondhangen. Want morgen dan begint Circus Camille in Oostende. En Maxime die heeft ook een rolletje in die voorstelling. En hij zal er waarschijnlijk ook wel iets in zingen. Dat kan bijna niet anders. Ik heb er nog twee voor het nieuws van 10. Zometeen Dilemma van Nelly en Kelly. Maar eerst nog Maroon 5 en Memories.

0: Morgen vroeg, dan is Alain er weer. En om 10 uur doet Heidi het terras van Joe Paradise Beach weer open. En ik heb nog AHA Police en Prince voor je. Maar eerst nog nieuws van 10, dit is Emiel Wallijs.
1: Goedenavond. Buitenlandse Zaken past een reisadvies voor het zuiden aan. Nu is ook een tweede verdachte na de steekpartij in Gent opgepakt. En de nieuwe frats van Gianni Infantino. Ons land past de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door de natuurbranden daar. Reizen naar het Franse departement Gironde wordt ten zeerste afgeraden. Voor Spanje wordt gewaarschuwd voor bosbranden en ook de hitte. Je hoort Pierre Steverlink van Buitenlandse Zaken.
2: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
1: De volgende dagen gaat de temperatuur in Spanje en Frankrijk opnieuw richting de 38 graden. In het grootste deel van Frankrijk geldt morgen dan ook code oranje voor bosbranden. Er is nu ook een tweede verdachte opgepakt voor de steekpartij in Gent meer dan een week geleden. Een jongen van 19 werd toen gestoken in de borst en het been vlakbij de Gentse feestenzone. Een tweede slachtoffer raakte gewond. De politie verspreidde daarop een opsporingsbericht. Vorige week werd al een eerste verdachte opgepakt. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om het WK voetbal te verkopen. Dat meldt de Britse krant The Financial Times. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders. Volgens The Financial Times werden onder meer verschillende personen uit de entourage van Amerikaans president Trump al benaderd. De Europese voetbalbond UEFA reageert furieus. Zij spreken van een schande. Vannacht helder en minimaal tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. Lokaal kan het 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten. En ook de dagen daarna blijft dit aangenaam zomerweer.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Ons land paste reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door de natuurbranden daar. Reizen naar het Franse departement Gironde wordt ten zeerste afgeraden. Voor Spanje wordt gewaarschuwd voor bosbranden en ook voor de hitte. Je hoort Pierre Steverlink van Buitenlandse Zaken.
2: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
1: De volgende dagen gaat de temperatuur in Spanje en Frankrijk opnieuw richting de 38 graden. In het grootste deel van Frankrijk geldt morgen ook code oranje voor bosbranden. De Canadese vrouw die is opgepakt op verdenking van spionage in het NAVO-hoofdkwartier van Bergen blijft langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De vrouw werd dit weekend opgepakt. Ze wordt onder meer verdacht van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Het is niet duidelijk wat ze precies heeft gestolen. Het onderzoek loopt. En Remco Evenepoel heeft nu ook het Natour-criterium in Roeselaar gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Tim Merlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Gisteren was Evenepoel ook al de beste in het Natour-criterium van Aalst. Vannacht helder en minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer dan niet uitgesloten. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf morgen gaat de temperatuur opnieuw boven de 30 graden. Vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar, vertelt professor bosecologie en bosbeheer Chris Verheijen.
2: En bovendien krijg je hier ook een opeenstapeling van doodhout. Doodhout is op zich goed voor het bos, er zit heel veel biodiversiteit aan gebonden. Maar langs de andere kant is het natuurlijk ook wel brandbaar materiaal die in periode van droogte natuurlijk ook kan bijdragen aan het brandbaarder worden van die bosopstanden.
1: Door een variatie in boomsoorten kan je het brandrisico wel beperken. De Houthi-rebellen hebben een Saoedische olietanker in de Rode Zee aangevallen met ballistische raketten. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Vorige week werden ook al 2 olietankers aangevallen. En Remco Evenepoel heeft nu ook het NATO-criterium in Roeselaar gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Tim Merlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Gisteren was Evenepoel ook al de beste in het NATO-criterium van Aalst. Vannacht helder en minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer dan niet uitgesloten. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.